0: jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïns bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrond. Brandweer Boekel stond zaterdag 9 mei stil bij een bijzonder moment. Na 17 jaar trouwe dienst nam het korps afscheid van de huidige tankautospuit. Tegelijkertijd werd met trots een gloednieuwe tankautospuit officieel in gebruik genomen. Een mijlpaal voor Boekel en de veiligheid in onze regio. De officiële ingebruikname vond plaats bij brandweerpost Boekel en kreeg een feestelijk karakter. Na het officiële gedeelte zette brandweer Boekel de deur open voor het publiek. Belangstellenden kregen daarmee de gelegenheid om de nieuwe tankautospuit van dichtbij te bekijken. Senioren Geemert hielden op woensdag 13 mei haar algemene ledenvergadering in het ontmoetingscentrum Nazareth. Het jaarverslag van 2025, het financieel overzicht en de voorbereiding voor de feestweek in juni werden besproken. Na de vergadering werden 4 jubilarissen geëerd. 3 dames en een heer vierden hun 25-jarig lidmaatschap en ontvingen een oorkonde en bloemen. Een speciale verrassing was er voor voorzitter Frans Francisse. Jan Hoevenaars van Senioren Brabant Zeeland roemde zijn langdurige lidmaatschap en vele werkzaamheden voor de vereniging. Harmonie CSI Cecilia organiseert op 16 mei om 2 uur in Lieshout een grote speurtocht door heel het dorp. Een leuk uitje voor het hele gezin of een jeugdteam. Belevenissen onderweg verschijnen automatisch op het grote scherm in de feesttent van de meifeesten op Den Heuvel. Daarnaast is er een leuke prijs te winnen. Cecilia viert haar 150-jarig jubileum met een jaar lang vol bijzondere activiteiten. In mei pakt de muziekvereniging groots uit met de meifeesten, 3 dagen lang feesten op de Heuvel in Lieshout. Voor alle leeftijden is er wel wat te doen. Heel de gemeente Laabeek is uitgenodigd. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSN.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan Gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïns bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Op steeds meer plekken verdwijnen brandkranen uit de wijken. Bewoners zien dat ze weggehaald worden. Wat als er brand uitbreekt, hoe is dat dan geregeld met het bluswater? De brandkranen verdwijnen omdat Brabant Water op grote schaal waterleidingen vervangt. De nieuwe leidingen zijn dunner. Dat is goed voor de waterkwaliteit, al dus Pieter Hiemstra, woordvoerder van Brabant Water. Het water stroomt sneller door, dat is hygiënischer. Maar uit die dunnere leiding komt simpelweg niet genoeg water om branden mee te blussen. Daarom verdwijnen waar het netwerk wordt vernieuwd een aantal onbruikbare brandkranen. De organisatie van Buffel Up in Woerdonk kondigt met trots een spectaculair entertainmentprogramma aan. De line-up belooft de meest gevarieerde en bekende tributeselectie ooit te worden met de hardrock van AC/DC, vrolijke pop van K3 en de Brabantse gezelligheid van Guus Meeuwis. Tijdens het evenement, onlosmakelijk verbonden met de Buffel Run, zullen diverse tributesbands het podium betreden. Opvallend is dat 2 van deze bands zelfs deelnamen aan het landelijke tv-programma Battle of the Bands van SBS6. Buffel Up 2026 vindt plaats in het weekend van 22 en 23 augustus, gelijktijdig met de Buffel Run. In Adriksel staat op zondag 17 mei om 2 uur een feestelijke lentemiddag gepland bij Kasteel Krooi. De lokale gemeenschap wordt uitgenodigd om samen te komen voor een gezellige middag vol vertier. Centraal staat een optreden van de bekende groep Just for Fun. Zij zullen het publiek trakteren op een breed repertoire van populaire nummers, variërend van klassiekers tot hedendaagse hits, wat garant staat voor energieke sfeer. Het evenement is toegankelijk voor alle leeftijden. Entree komt ten goede voor onderhoud Kasteel Krooi. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: Oh. OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan Gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïns bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Baken op Omroep Peelrond. Weggebruikers die Gemelt vanuit Beek en Donk naderen treffen een wijziging aan. De komgrens van Gemelt is verplaatst. Het kombord aan de komweg is tientallen meters opgeschoven naar de bocht van de Westom. Hierdoor geldt op dit traject nu een maximumsnelheid van 30 km per uur, waar het eerder 50 was. Veel automobilisten lijken dit nog niet te beseffen. Naleving van de nieuwe snelheid wordt echter streng gecontroleerd en kan leiden tot een boete. Brandweer Boekel stond zaterdag 9 mei stil bij een bijzonder moment. Na 17 jaar trouwe dienst nam het korps afscheid van de huidige tankautospuit. Tegelijkertijd werd met trots een gloednieuwe tankautospuit officieel in gebruik genomen. Een mijlpaal voor Boekel en de veiligheid in onze regio. De officiële ingebruikname vond plaats bij brandweerpost Boekel en kreeg een feestelijk karakter. Na het officiële gedeelte zette brandweer Boekel de deur open voor het publiek. Belangstellenden kregen daarmee de gelegenheid om de nieuwe tankautospuit van dichtbij te bekijken. Golfclub Den Heikant in Adrichtsel biedt geïnteresseerden de unieke gelegenheid om gratis kennis te maken met de golfsport. Heeft men altijd al willen ontdekken wat golf inhoudt, dan is dit je kans. Samen met PGA-professional Marleen Timmers organiseert de golfclub een kosteloze golfclinic op vrijdagavond 22 mei tussen 6 en 8 uur en kan men ervaren waarom golf zo fascinerend en leuk is. De clinic vindt plaats bij golfclub Den Heikant, Asdonkseweg 6 in Adrichtsel. Aanmelden is noodzakelijk en kan via de officiële website van de golfclub. In Adrichtsel staat op zondag 17 mei om 2 uur een feestelijke lentemiddag gepland bij Kasteel Krooi. De lokale gemeenschap wordt uitgenodigd om samen te komen voor een gezellige middag vol vertier. Centraal staat een optreden van de bekende groep Just for Fun. Zij zullen het publiek trakteren op een breed repertoire van populaire nummers, variërend van klassiekers tot hedendaagse hits, wat garant staat voor energieke sfeer. Het evenement is toegankelijk voor alle leeftijden. Entree komt ten goede voor onderhoud Kasteel Krooi. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan Gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. Harmonie CSI Cecilia organiseert op 16 mei om 2 uur in Lieshout een grote speurtocht door heel het dorp. Een leuk uitje voor het hele gezin of een jeugdteam. Belevenissen onderweg verschijnen automatisch op het grote scherm in de feesttent van de meifeesten op Den Heuvel. Daarnaast is er een leuke prijs te winnen. Cecilia viert haar 150-jarig jubileum met een jaar lang vol bijzondere activiteiten. In mei pakt de muziekvereniging grootsheid met de meifeesten. 3 dagen lang feest op de Heuvel in Lieshout. Voor alle leeftijden is er wel wat te doen. Heel de gemeente Laabeek is uitgenodigd. Golfclub Den Heikant in Adrichtsel biedt geïnteresseerden de unieke gelegenheid om gratis kennis te maken met de golfsport. Heeft men altijd al willen ontdekken wat golf inhoudt, dan is dit je kans. Samen met PGA-professional Marleen Timmers organiseert de golfclub een kosteloze golfclinic op vrijdagavond 22 mei tussen 6 en 8 uur en kan men ervaren waarom golf zo fascinerend en leuk is. De clinic vindt plaats bij golfclub Den Heikant, Asdonkseweg 6 in Adrichtsel. Aanmelden is noodzakelijk en kan via de officiële website van de golfclub. Senioren Gemert hielden op woensdag 13 mei haar algemene ledenvergadering in het ontmoetingscentrum Nazareth. Het jaarverslag van 2025, het financieel overzicht en de voorbereiding voor de feestweek in juni werden besproken. Na de vergadering werden 4 jubilarissen geëerd. 3 dames en een heer vierden hun 25-jarig lidmaatschap en ontvingen een oorkonde en bloemen. Een speciale verrassing was er voor voorzitter Frans Francisse. Jan Hoevenaars van Senioren Brabant Zeeland roemde zijn langdurige lidmaatschap en vele werkzaamheden voor de vereniging. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Na een wandeling vanuit Wells Bay keerde de man van in de 50 niet terug. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. De vermiste man werkt op Saba aan de bouw van een zendmast. Het eiland is een bijzondere gemeente van Nederland in het Caribisch gebied en de kleinste gemeente van het land. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Tijdens de mars door de oude stad arresteerde de politie 13 mensen bij geweld en confrontaties. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. Palestijnse inwoners zien de mars als provocatie omdat hij de Israëlische inname van Oost-Jeruzalem in 1967 herdenkt. Een bezoek van de uiterst rechtse minister Ben-Gvir aan de Tempelberg zorgde voor ophef. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. De onderhandelingen gaan vandaag verder. Israël en Libanon zijn officieel nog in oorlog, maar praten na tientallen jaren opnieuw met elkaar. Vorige maand werd er een staakt het vuren afgesproken, al gaan de gevechten tussen Israël en Hezbollah nog door. Daarbij vallen dagelijks doden in Libanon. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. En de Amerikaanse president Trump zegt dat de relatie tussen de VS en China hopelijk sterker en beter is dan die ooit is geweest. Trump bracht een tweedaags bezoek aan de Chinese president Xi Jinping in Beijing en gaat vandaag naar huis. Volgens hem spraken beide leiders onder meer over de Straat van Hormuz en de spanningen met Iran. De Amerikaanse president beweert ook dat Xi Jinping hem feliciteerde met recente Amerikaanse militaire successen. China heeft zijn uitspraken voorlopig niet bevestigd. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. Harmonie CSI Cecilia organiseert op 16 mei om 2 uur en Lieshout een grote speurtocht door heel het dorp. Een leuk uitje voor het hele gezin of een jeugdteam. Belevenissen onderweg verschijnen automatisch op het grote scherm in de feesttent van de Meifeesten op Den Heuvel. Daarnaast is er een leuke prijs te winnen. Cecilia viert haar 150-jarig jubileum met een jaar lang vol bijzondere activiteiten. In mei pakt de muziekvereniging groots uit met de Meifeesten. 3 dagen lang feesten op de Heuvel in Lieshout. Voor alle leeftijden is er wel wat te doen. Heel de gemeente Laabeek is uitgenodigd. In Adriksel staat op zondag 17 mei om 2 uur een feestelijke lentemiddag gepland bij Kasteel Krooi. De lokale gemeenschap wordt uitgenodigd om samen te komen voor een gezellige middag vol vertier. Centraal staat een optreden van de bekende groep Just for Fun. Zij zullen het publiek trakteren op een breed repertoire van populaire nummers, variërend van klassiekers tot hedendaagse hits, wat garant staat voor energieke sfeer. Het evenement is toegankelijk voor alle leeftijden. Entree komt ten goede voor onderhoud Kasteel Krooi. De organisatie van Buffalo Up in Boerdonk kondigt met trots een spectaculair entertainmentprogramma aan. De line-up belooft de meest gevarieerde en bekende tributeselectie ooit te worden met de hardrock van AC/DC, vrolijke pop van K3 en de Brabantse gezelligheid van Guus Meeuwis. Tijdens het evenement, onlosmakelijk verbonden met de Bufferen, zullen diverse tributesbands het podium betreden. Opvallend is dat 2 van deze bands zelfs deelnamen aan het landelijke tv-programma Battle of the Bands van SBS6. Buffalo Up 2026 vindt plaats in het weekend van 22 en 23 augustus, gelijktijdig met de Buffalo Run. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Er komt een jaarlijkse Koningsrijksconferentie voor de 4 landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Samen met Aruba en Sint Maarten zullen Nederland en Curaçao dit najaar voor het eerst samenkomen. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Sint Maarten heeft al aangeboden deze eerste conferentie te organiseren. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Na een wandeling vanuit Wells Bay keerde de man van in de 50 niet terug. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. De vermiste man werkt op Saba aan de bouw van een zendmast. Het eiland is een bijzondere gemeente van Nederland in het Caribisch gebied en de kleinste gemeente van het land. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Tijdens de mars door de oude stad arresteerde de politie 13 mensen bij geweld en confrontaties. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. Palestijnse inwoners zien de mars als provocatie omdat hij de Israëlische inname van Oost-Jeruzalem in 1967 herdenkt. Een bezoek van de uiterst rechtse minister Ben-Gvir aan de Tempelberg zorgde voor ophef. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. De onderhandelingen gaan vandaag verder. Israël en Libanon zijn officieel nog in oorlog, maar praten na tientallen jaren opnieuw met elkaar. Vorige maand werd er een staakt het vuren afgesproken, al gaan de gevechten tussen Israël en Hezbollah nog door. Daarbij vallen dagelijks doden in Libanon. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. In Adriksel staat op zondag 17 mei om 14:00 een feestelijke lentemiddag gepland bij Kasteel Krooi. De lokale gemeenschap wordt uitgenodigd om samen te komen voor een gezellige middag vol vertier. Centraal staat een optreden van de bekende groep Just for Fun. Zij zullen het publiek trakteren op een breed repertoire van populaire nummers, variërend van klassiekers tot hedendaagse hits, wat garant staat voor energieke sfeer. Het evenement is toegankelijk voor alle leeftijden. Entree komt ten goede voor onderhoud Kasteel Krooi. De politie doet een oproep na een verdachte fietsvondst. Gisteren werd op de Muzelaan in Beekenhonk een fiets aangetroffen onder omstandigheden die het vermoeden van diefstal rechtvaardigen. Echter, na een grondige controle van de systemen is er geen aangifte van diefstal voor het rijwiel gevonden. De politie verspreidt een foto van de fiets en zoekt de rechtmatige eigenaar. Herkent u deze fiets op de afbeelding, meld u dan direct bij de politie. 0900 8844. Uw bijdrage is cruciaal om de fiets terug te bezorgen en de omstandigheden op te helderen. Golfclub Den Heikant in Adriksel biedt geïnteresseerden de unieke gelegenheid om gratis kennis te maken met de golfsport. Heeft men altijd al willen ontdekken wat golf inhoudt, dan is dit je kans. Samen met PGA-professional Marleen Timmers organiseert de golfclub een kosteloze golfclinic op vrijdagavond 22 mei tussen 6 en 8 uur en kan men ervaren waarom golf zo fascinerend en leuk is. De clinic vindt plaats bij golfclub Den Heikant, Asdonksweg 6 in Adriksel. Aanmelden is noodzakelijk en kan via de officiële website van de golfclub. Weggebruikers die Gemert vanuit Beekenhonk naderen treffen een wijziging aan. De komgrens van Gemert is verplaatst. Het kombord aan de komweg is tientallen meters opgeschoven naar de bocht van de Westom. Hierdoor geldt op dit traject nu een maximumsnelheid van 30 km per uur, waar het eerder 50 was. Veel automobilisten lijken dit nog niet te beseffen. Naleving van de nieuwe snelheid wordt echter streng gecontroleerd en kan leiden tot een boete. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
4: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Klaar wakker.
0: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen

Sunshine in the Music, Jimmy Cliff. En wij proberen ook wat zonneschijn bij je thuis te brengen. Of op het werk, of in de auto, of waar je ook bent. En dat doen we met fijne muziek. Goedemorgen, dit is OVZ 920 op vrijdag de 15e. Klaarwakker is bij je tot aan 9 uur, zoals je weet, elke dag. De laatste werkdag van de week alweer. En dan gaan we alweer een weekend in. Dat is een mooi vooruitzicht. Een mooi vooruitzicht is ook Real Man van Joe Jackson. Take it.

Zo gemakkelijk om verliefd te worden. So easy to fall in love. Olivia Dean was dat. Het weer van 20 jaar geleden dan. Het was halve wolk toen met een koele wind. De maximum temperatuur werd 16 graden. De minimum 8 in de nacht. De wind blies uit het noordwesten. In de avond viel er wat lichte regen. Wakker, wakker.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Er komt een jaarlijkse koningsrijksconferentie voor de vier landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Klaar wakker.

stem die je overal tussenuit pikt eigenlijk toch wel. Anesthesia en Left Outside Alone. Het archiefnieuws van mei dan, 1955. Het verdrag van Wenen wordt ondertekend, waarmee Oostenrijk weer onafhankelijk wordt. En bij een bomaanslag in 1986 in Kerkrade in Limburg raakt niemand gewond, gelukkig. De Nederlandse politie start in 2016 een landelijke campagne tegen vuurwerkoverlast. En de sportvraag van vandaag: welke Nederlandse atleet won in mei 2006 de 100 meter bij de Europa Cup in München? Antwoord krijg je zo meteen. Nou, Ilse de Lange en Jaws 685. Mooie naam voor een band trouwens. Maar dat zo meteen met Savage Love. Eerst The World of Flirt. Hier op Overstijl 920 met een kopje koffie en een boterham.

Lekker vrolijk deuntje eigenlijk toch wel. Van Jaws 685 en Savage Love. Zo heette het nummer. Maar dat laatste dus, Savage Love. De sport van vandaag die luidde welke Nederlandse atleet won in mei 2006 de 100 meter bij de Europa Cup in München. Ik kan me dat nog heel goed herinneren, want hij was vaak op tv en we moesten er allemaal om lachen. Naam van de atleet, Giovanni Martina.

Play that funky music while Cherry hier op Overzee 920. Ook nog trouwens de Fine Young Cannibals en Good Thing. En zo gaan we naar het einde van dit uurtje. Na 8 uur zijn we terug. Zometeen nieuws en regio break. En voor die tijd Ruskins van lang geleden. Groovin'.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Het dodental in Kiev door Russische aanvallen is opgelopen naar zeker 21. De Oekraïnse hoofdstad heeft een dag van rouw afgekondigd. Meerdere locaties werden onder vuur genomen, een appartementencomplex stortte in. Rusland heeft sinds woensdag meer dan 1500 drones op Oekraïne afgevuurd. In totaal kwamen daarbij 27 mensen om. De aanvallen op Oekraïne zijn de zwaarste sinds de start van de oorlog, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Er waren beperkingen ingesteld na een verzoek van de staat Louisiana. Die wil strengere abortusregels en verzette zich tegen het verzenden van de pil. Sinds 2022 bepalen alle Amerikaanse staten zelf hun beleid na het schrappen van het federale recht op abortus. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Rond 2 uur vannacht kreeg de politie een melding van gehoorde schoten. In een park troffen agenten en ambulancepersoneel een zwaargewonde man aan. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie heeft nog niemand aangehouden en is dringend op zoek naar getuigen. Er komt een jaarlijkse Koningsrijksconferentie voor de 4 landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Samen met Aruba en Sint Maarten zullen Nederland en Curaçao dit najaar voor het eerst samenkomen. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Sint Maarten heeft al aangeboden deze eerste conferentie te organiseren. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op steeds meer plekken verdwijnen brandkranen uit de wijken. Bewoners zien dat ze weggehaald worden. Wat als er brand uitbreekt, hoe is dat dan geregeld met het bluswater? De brandkranen verdwijnen omdat Brabant Water op grote schaal waterleidingen vervangt. De nieuwe leidingen zijn dunner. Dat is goed voor de waterkwaliteit, al dus Pieter Hiemstra, woordvoerder van Brabant Water. Het water stroomt sneller door, dat is hygiënischer. Maar uit die dunnere leiding komt simpelweg niet genoeg water om branden mee te blussen. Daarom verdwijnen waar het netwerk wordt vernieuwd een aantal onbruikbare brandkranen. Senioren Gemert hielden op woensdag 13 mei haar algemene ledenvergadering in het ontmoetingscentrum Nazareth. Het jaarverslag van 2025, het financieel overzicht en de voorbereiding voor de feestweek in juni werden besproken. Na de vergadering werden 4 jubilarissen geëerd. 3 dames en een heer vierden hun 25-jarig lidmaatschap en ontvingen een oorkonde en bloemen. Een speciale verrassing was er voor voorzitter Frans Francisse. Jan Hoevenaars van Senioren Brabant Zeeland roemde zijn langdurige lidmaatschap en vele werkzaamheden voor de vereniging. Brandweer Boekel stond zaterdag 9 mei stil bij een bijzonder moment. Na 17 jaar trouwe dienst nam het korps afscheid van de huidige tankautospuit. Tegelijkertijd werd met trots een gloednieuwe tankautospuit officieel in gebruik genomen. Een mijlpaal voor Boekel en de veiligheid in onze regio. De officiële ingebruikname vond plaats bij brandweerpost Boekel en kreeg een feestelijk karakter. Na het officiële gedeelte zette brandweer Boekel de deur open voor het publiek. Belangstellenden kregen daarmee de gelegenheid om de nieuwe tankautospuit van dichtbij te bekijken. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen! Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Klaar wakker.
0: Klaar wakker. Je vaste ochtendritueel.

vrij zijn en Marco Passato, de man die nu weer overal wordt gedraaid sinds hij is vrijgesproken van hetgeen waarvan hij werd verdacht. Hier op Horizon 920 is altijd te horen geweest. Want ja, je kunt niet iedereen niet meer draaien die iets op zijn kerfstok heeft. Want dan blijven er niet zo heel veel artiesten over volgens mij. Goedemorgen.

0: Somebody to Love en Jefferson Airplane. Direct ook nog met My Blood hier bij ons. We gaan naar 2 van 1 toe. En daarin zit vandaag Cardinal Point. Een bandje van lang geleden. En als je die tijd hebt meegemaakt, dan kun je de volgende nummers waarschijnlijk wel herinneren. Straks Mama, Papa, maar eerst Arrivederci, Goodbye.
1: 1 artiest, 2 nummers. Dit is 2 van

is niet echt de meest intelligente tekst die ik ooit van een nummer heb gehoord. Hè? Want het grootste deel bestaat uit mama, papa. Maar ja, het klinkt wel gewoon lekker. Cardinal Point hoorde je twee keer hierop over zijn 9-2-0. Want Arrivederci, goodbye kwam ook nog voorbij. En zo hoor je het allemaal bij ons. De nieuwe, de oudjes, de bekende, de wat minder bekende. En dat maakt de mix zo mooi. Deze ken je wel, Lady Gaga.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het dodental in Kiev door Russische aanvallen is opgelopen naar zeker 21. De Oekraïnse hoofdstad heeft een dag van rouw afgekondigd. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Er komt een jaarlijkse Koningsrijksconferentie voor de 4 landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: zijn verhaaltje.
1: En daarin vandaag een nummer uit 1961 van René en zijn Alligators. Het heet Guitar Boogie. René en zijn Alligators brachten dit nummer uit als instrumentaal rock'n'roll versie. De schrijver van het origineel was Arthur Smith, maar René maakte een eigen versie. De naam René en zijn Alligators komt van gitarist René Veenstra en zijn bandleden. René speelde op een zelfgemaakte gitaar die hij de Alligator noemde.

Maar er zit er nog veel meer. Bust op dit keer hoorde je hier bij ons in Klaar Wakker. Dan heel wat anders, weer wat moderner is, zeg maar. Wat van latere tijden. Jesus Loves You en Generation of Love.

Marvin Gaye, Got to Give It Up. En tot zover dan Klaarwakker voor vandaag en ook voor deze week. Ik wens je een mooi weekend. Maandagochtend om 7 uur zijn we terug met dit programma. Hier is ABBA. Everybody.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt nu een maand lang een vervoersverbod. Dat betekent dat er vanuit dit gebied geen vogels of eieren mogen worden vervoerd. 25 andere pluimveebedrijven in het gebied worden ook getroffen. Zij moeten hun kippen ophokken. Het dodental in Kiev door Russische aanvallen is opgelopen naar zeker 21. De Oekraïnse hoofdstad heeft een dag van rouw afgekondigd. Meerdere locaties werden onder vuur genomen, een appartementencomplex stortte in. Rusland heeft sinds woensdag meer dan 1500 drones op Oekraïne afgevuurd. In totaal kwamen daarbij 27 mensen om. De aanvallen op Oekraïne zijn de zwaarste sinds de start van de oorlog, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Er waren beperkingen ingesteld na een verzoek van de staat Louisiana. Die wil strengere abortusregels en verzette zich tegen het verzenden van de pil. Sinds 2022 bepalen alle Amerikaanse staten zelf hun beleid na het schrappen van het federale recht op abortus. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Rond 2 uur vannacht kreeg de politie een melding van gehoorde schoten. In een park troffen agenten en ambulancepersoneel een zwaargewonde man aan. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie heeft nog niemand aangehouden en is dringend op zoek naar getuigen. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Baker op Omroep Peelrond. Op steeds meer plekken verdwijnen brandkranen uit de wijken. Bewoners zien dat ze weggehaald worden. Wat als er brand uitbreekt, hoe is dat dan geregeld met het bluswater? De brandkranen verdwijnen omdat Brabant Water op grote schaal waterleidingen vervangt. De nieuwe leidingen zijn dunner. Dat is goed voor de waterkwaliteit, al dus Pieter Hiemstra, woordvoerder van Brabant Water. Het water stroomt sneller door, dat is hygiënischer. Maar uit die dunnere leiding komt simpelweg niet genoeg water om branden mee te blussen. Daarom verdwijnen waar het netwerk wordt vernieuwd een aantal onbruikbare brandkranen. De organisatie van Buffalo in Woerdonk kondigt met trots een spectaculair entertainmentprogramma aan. De line-up belooft de meest gevarieerde en bekende tributeselectie ooit te worden met de hardrock van AC/DC, vrolijke pop van K3 en de Brabantse gezelligheid van Guus Meeuwis. Tijdens het evenement, onlosmakelijk verbonden met de Bufferen, zullen diverse tributesbands het podium betreden. Opvallend is dat twee van deze bands zelfs deelnamen aan het landelijke tv-programma Battle of the Bands van SBS6. Buffalo 2026 vindt plaats in het weekend van 22 en 23 augustus, gelijktijdig met de Bufferen. Brandweer Boekel stond zaterdag 9 mei stil bij een bijzonder moment. na 17 jaar trouwe dienst nam het korps afscheid van de huidige tankautospuit. Tegelijkertijd werd met trots een gloednieuwe tankautospuit officieel in gebruik genomen. Een mijlpaal voor Boekel en de veiligheid in onze regio. De officiële ingebruikname vond plaats bij brandweerpost Boekel en kreeg een feestelijk karakter. Na het officiële gedeelte zette brandweer Boekel de deur open voor het publiek. Belangstellenden kregen daarmee de gelegenheid om de nieuwe tankautospuit van dichtbij te bekijken. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek. Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
5: Ben van Riel.

0: Uit de begincarrière van Bryan Adams, I Need Somebody to Love, They're All and John Oates and You're Out of Touch. Goedemorgen en van harte welkom OSR 920 Muziekfabriek tot aan 12 uur. En het is vrijdag en het is voor heel veel mensen een vrije dag vandaag. Ja, die hebben zoiets van, laten we die vrijdag tussen hemelvaart en het weekend maar even erbij nemen, zodat we een lekker lang weekend hebben. Nou, je hebt groot gelijk natuurlijk. 5 Italianen omgekomen bij een duikongeluk op 50 meter diepte op de Malediven. Een abortuspil voorlopig toch nog beschikbaar via post in de Verenigde Staten. Tot op 12 uur muziekfabriek. Plaatsen en verhaal, leuke berichten, de verjaardagskalender. Het komt allemaal voorbij. En natuurlijk de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Agda en de Munneke, dan leef ik nog één keer. Oké, dan zie ik je dan. Patricia McNeil en My Side of Town hier op OSR 920. Het is vrijdag en het voelt als echt een lekker lang weekend. En ja, het zonnetje schijnt nog gewoon, als het zo blijft. Dat ga ik je zo direct vertellen in het lekkere lange weekend weerbericht. Ja, of dat het fijn gaat worden. Volgens mij in ieder geval zit er iets heel leuks aan te komen. Ja. OSR 920 met Donna Hightower. And if you hold my hand.

0: Het was een doorbraak. Een paar hitjes daarna nog en toen was het stil rondom Hathaway. What is Love? De Kings hadden ook nog samen met Dave Davies. En Mr. Pleasant, vandaag wordt het nog een vrij koude dag met vanmiddag 11 tot 12 graden. Vanuit het noordwesten trekken buien over de provincie. Tussendoor is er slechts af en toe zon, maar waait een matige noordwestenwind. In het weekend is het vaker droog en wordt het geleidelijk wat zachter met zondagmiddag een graad of 15. In de nieuwe week stijgt de temperatuur stapsgewijs door naar 20 graden of meer in het midden van de week.
1: Jij luistert, wij doen de rest.

World of Oz en de Muffin Man. Frankie Goes en Race Hard hier op OSR 920. Ach, we hebben er zin in vandaag. Zomerse muziek. Ach, mag wel, man. Pierre, Borde Kito.

Cliff Richard en The Living Doll. Mac hadden we ook nog Leo Sayer en Thunder in My Heart Again. OSR 920 presenteert zo direct het nieuws. Regio Break, alles komt erbij. Daarna zijn we nog 2 uur lang terug met Muziekfabriek. Met onder andere de platen en verhaal. Tot het nieuws. Ach, ik vind dit zo'n weekend.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Marcus Sauer om zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Tijdens een interview zei Marcus Sauer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld bij de grens moet tegenhouden. Volgens The Rights Forum zijn de uitspraken van Marcus Sauer niet alleen moreel verwerpelijk, maar zetten ze aan tot geweld. Dat is bij wet verboden. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 14-jarige jongen doodgeschoten, zo meldt de Franse politie. Bij die schietpartij in de wijk Port-Boyer raakten ook twee anderen gewond, onder wie mogelijk een minderjarige. Volgens Franse media kwamen de daders op een motor en vluchtten ze daarna weg. De autoriteiten onderzoeken of het incident verband houdt met het drugsmilieu, zoals eerdere schietpartijen in dezelfde buurt. Eind vorige maand viel daarbij ook al een dodelijk slachtoffer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofkosten. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Telegraaf. Banenverlies wordt niet uitgesloten. Het bedrijf schrapte geen vluchten, in tegenstelling tot moederbedrijf KLM. Transavia zei eerder al een extra brandstoftoeslag te rekenen om de hoge kosten deels op te vangen. Om de kosten niet geheel door te berekenen aan de reiziger wordt nu 10 miljoen bezuinigd. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt nu een maand lang een vervoersverbod. Dat betekent dat er vanuit dit gebied geen vogels of eieren mogen worden vervoerd. 25 andere pluimveebedrijven in het gebied worden ook getroffen. Zij moeten hun kippen ophokken. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. In Aadriksel staat op zondag 17 mei om 2 uur een feestelijke lentemiddag gepland bij Kasteel Krooi. De lokale gemeenschap wordt uitgenodigd om samen te komen voor een gezellige middag vol vertier. Centraal staat een optreden van de bekende groep Just for Fun. Zij zullen het publiek trakteren op een breed repertoire van populaire nummers, variërend van klassiekers tot hedendaagse hits, wat garant staat voor energieke sfeer. Het evenement is toegankelijk voor alle leeftijden. Entree komt ten goede voor onderhoud Kasteel Krooi. Golfclub Den Heikant in Aadriksel biedt geïnteresseerden de unieke gelegenheid om gratis kennis te maken met de golfsport. Heeft men altijd al willen ontdekken wat golf inhoudt, dan is dit je kans. Samen met PGA-professional Marleen Timmers organiseert de golfclub een kosteloze golfclinic op vrijdagavond 22 mei tussen 6 en 8 uur en kan men ervaren waarom golf zo fascinerend en leuk is. De clinic vindt plaats bij Golfclub Den Heikant, Asdonkseweg 6 in Aadriksel. Aanmelden is noodzakelijk en kan via de officiële website van de Golfclub. Harmonie CSI Cecilia organiseert op 16 mei om 2 uur in Lieshout een grote speurtocht door heel het dorp. Een leuk uitje voor het hele gezin of een jeugdteam. Belevenissen onderweg verschijnen automatisch op het grote scherm in de feesttent van de meifeesten op Den Heuvel. Daarnaast is er een leuke prijs te winnen. Cecilia viert haar 150-jarig jubileum met een jaar lang vol bijzondere activiteiten. In mei pakt de muziekvereniging groots uit met de meifeesten, 3 dagen lang feest op de Heuvel in Lieshout. Voor alle leeftijden is er wel wat te doen, heel de gemeente Laabeek is uitgenodigd. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

versie die in de jaren 70 werd uitgebracht. Maar dit was niet het origineel natuurlijk. Dat was van de Big Bopper uit de jaren 50. Santilli Lace, ditmaal in het jasje van Jerry Lee Lewis. ABC draaide daarvoor. When Smokey Sings. Amy Winehouse, An Our Day Will Come.

0: Komen vanuit jouw speaker, Denise Azor en Alelala. Tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Een vallei vol beton, daar ben ik geboren. Waar de rivier ver boven de daken stroomt. Dat lijkt vreemd, maar zo zijn de verhoudingen in dit land. En tussen alles en iedereen door krioelen de auto's als mieren op een mierenhoop. Het kan allemaal in dit land, waar bergen ver te zoeken zijn. Maar toch wilde ik op zoek naar die bergen. Ik had alleen geen flauw idee waar ik moest zoeken. Toen ik vanmorgen tot mijn middel in de vroege ochtendmist stond, tuurde ik naar de platte horizon. Ik kon nergens bergen ontdekken, maar ik zag wel een groen geverfd huis. Zo'n huis waarvan je er zoveel ziet in dit land. Pas toen ik verder liep, kwam ik eindelijk iemand tegen. Het was een vrouw die rozen op de muur van haar huis aan het schilderen was. Het was een vreemd gezicht, maar wees eerlijk, wat is er nog vreemd in een land waar ze geen mannetje in de maan zien, maar het gezicht van de koningin? De maan lijkt namelijk sprekend op de achterkant van de munt, waar de koningin ook op staat. De vrouw die ik ontmoette kon me ook al niet helpen. Gelukkig kwam ik even later een oude molenaar tegen die op de rug van een koe zat. Hij was op zoek naar de wind, maar kon hem niet vinden, vertelde hij. En toen ik hem vroeg waar ik de bergen kon vinden, zei hij... Volg de wolk die op een schaap lijkt. Dan zul je ze vanzelf tegenkomen. Ja, daar schoot ik dus ook al niet veel mee op. Ik liep verder door de vallei en ontdekte dat een knoop van mijn overhemd los was gaan zitten. Hij viel op de grond en ik zag hem wegrollen. Gek genoeg volgde ik het pad dat de knoop aflegde en tot mijn stomme verbazing... leidde dat pad me uitgerekend naar de bergen waar ik naar op zoek was. De bergen die hier zo moeilijk te vinden zijn... Maar eindelijk had ik ze dus gevonden. De bergen in dit kale, vlakke land. De bergen van Nederland.

0: Mountains.
1: Beleef de hits. OSR 920. Muziekfabriek.

Heaven 17, ook al is een vergeten plaatje. En Temptation, Jan Smit en Als de Nacht Verdwijnt. En we draaiden ook nog, wat hadden ze nog meer? Oh ja, de plaat is een verhaal met de Dutch Mountains. Op OSR 920. Even een kwartje in de jukebox. Heavenly Brothers.

Ja, eerst deed ze mee met Grease. Dan werd ze de grote superster als Sandy. En daarna heeft ze een paar hitjes gemaakt. En dit was er eentje van. Olivia Newton-John, Little More Love, Wakefield en Ooh Ah Sexy Eyes op deze vrijdagochtend. Even plaatsmaken voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we nog een uurtje bij je terug. Tot die tijd. Opus, live is live.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Deze week op Omroep Peelrand TV.
2: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Marcus Sauer om zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Tijdens een interview zei Marcus Sauer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld bij de grens moet tegenhouden. Volgens de Rights Forum zijn de uitspraken van Marcus Sauer niet alleen moreel verwerpelijk, maar zetten ze aan tot geweld. Dat is bij wet verboden. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 14-jarige jongen doodgeschoten, zo meldt de Franse politie. Bij die schietpartij in de wijk Port-Boyer raakten ook twee anderen gewond, onder wie mogelijk een minderjarige. Volgens Franse media kwamen de daders op een motor en vluchtten ze daarna weg. De autoriteiten onderzoeken of het incident verband houdt met het drugsmilieu, zoals eerdere schietpartijen in dezelfde buurt. Eind vorige maand viel daarbij ook al een dodelijk slachtoffer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofkosten. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Telegraaf. Banenverlies wordt niet uitgesloten. Het bedrijf schrapte geen vluchten, in tegenstelling tot moederbedrijf KLM. Transavia zei eerder al een extra brandstoftoeslag te rekenen om de hoge kosten deels op te vangen. Om de kosten niet geheel door te berekenen aan de reiziger wordt nu 10 miljoen bezuinigd. En in de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Daarbij zijn tot nu toe 65 doden gevallen, zo meldt Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Van nog eens 246 mensen wordt vermoed dat ze besmet zijn met het dodelijke virus. De sterfgevallen en vermoedelijke besmettingen zijn voornamelijk geregistreerd in de afgelegen provincie Ituri aan de grens met Oeganda. De laatste ebola-uitbraak in het land dateert van 2020. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De organisatie van Buffel Up in Boerdonk kondigt met trots een spectaculair entertainmentprogramma aan. De line-up belooft de meest gevarieerde en bekende tributeselectie ooit te worden met de hardrock van AC/DC, vrolijke pop van K3 en de Brabantse gezelligheid van Guus Meeuwis. Tijdens het evenement, onlosmakelijk verbonden met de Bufferen, zullen diverse tributesbands het podium betreden. Opvallend is dat twee van deze bands zelfs deelnamen aan het landelijke tv-programma Battle of the Bands van SBS6. Buffel Up 2026 vindt plaats in het weekend van 22 en 23 augustus, gelijktijdig met de Buffel Run. De politie doet een oproep naar een verdachte fietsvondst. Gisteren werd op de Muzelaan in Beekenhonk een fiets aangetroffen onder omstandigheden die het vermoeden van diefstal rechtvaardigen. Echter, na een grondige controle van het systeem is er geen aangifte van diefstal voor het rijwiel gevonden. De politie verspreidt een foto van de fiets en zoekt de rechtmatige eigenaar. Herkent u deze fiets op de afbeelding, meldt u dan direct bij de politie. 0900 8844. Uw bijdrage is cruciaal om de fiets terug te bezorgen en de omstandigheden op te helderen. Golfclub Den Heikant in Adrichtsel biedt geïnteresseerden de unieke gelegenheid om gratis kennis te maken met de golfsport. Heeft men altijd al willen ontdekken wat golf inhoudt, dan is dit je kans. Samen met PGA-professional Marleen Timmers organiseert de golfclub een kosteloze golfclinic op vrijdagavond 22 mei tussen 6 en 8 uur en kan men ervaren waarom golf zo fascinerend en leuk is. De clinic vindt plaats bij golfclub Den Heikant Asdonkseweg 6 in Aarderikstol. Aanmelden is noodzakelijk en kan via de officiële website van de Golfclub. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Ben van Riel.
1: Vandaag wordt een vrij koude dag. Vanmiddag 11 tot 12 graden en kans op buien. De bokstops hadden we de letter. We begonnen met Doris D en de Pins en Shine Up. En Doris D, dat was een zangeres die eigenlijk als danser is begonnen. Is en dat was ook wel te zien in de clipjes die ze hadden. Goedemorgen!

Big Country and Change. Ik zat van de week even door de programmering te kijken van allerlei theaters die uitgekomen zijn. En dan zag ik een coverband van Kate Bush. Ik denk, hé, daar gaan we wat van draaien.

vrijdagochtend even de gitaar erbij. Heerlijk dit. Primal Scream and Get Your Rocks Off, Honey, Etta James. And I Just Wanna Make Love To You. Het is 15 mei, het is vandaag de internationale dag tegen de zwangerschapsmisselijkheid. En het is de internationale dag van het gezin. The time is

Bluff en Hemingway, Whispers and the Beat Goes On, Ray Conniff en Harmony, OSR 920. Ah, wat gebeurde er vandaag in het verleden? 2016, vandaag precies 10 jaar geleden stond Nederland op zijn kop. Op 15 mei 2016 won Max Verstappen de Grand Prix van Spanje. Hij was toen 18 jaar oud en werd daarmee de jongste Formule 1 winnaar aller tijden. En de allereerste Nederlanders die een Grand Prix won. Wat een legendarisch moment was dat. En Mickey Mouse die maakt zijn debuut in 1928. Als je vandaag naar Mickey Mouse kijkt, hoor je en zie je het herkenbare stemmetje nog steeds. Maar wist je dat Mickey Mouse vandaag zijn allereerste publieke optreden had? Op 15 mei 1928 was hij voor het eerst te zien in de stomme film Plane Crazy.

Again, Reach Out, I'll Be There. Dat was dan weer het oude succes van... van wie was dat ook alweer? Oh ja, de Four Tops uit de jaren 60 op Motown. Ja. Charlie Daad Nieuws, Leo van de Boom. Hij met zijn broodjeszaak heeft nog wat over van Hemelvaartsdag. Dus dat gaat wel smikkelen en smullen volgens mij worden. Fijn weekend. Spreek je maandag weer. Don Henley en The Boys of Summer.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. Daarbij moesten ruim 2,25 miljoen vogels worden geruimd. Vaccinatie moet grote uitbraken in de toekomst helpen voorkomen. Eind van het jaar moet er een plan van aanpak zijn. Staatssecretaris Erkens gaat in overleg met de pluimveesector. Tot nu toe was het kabinet terughoudend met verplichte vaccinatie. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Dat heeft de arbeidsinspectie bevestigd na berichtgeving van L1 Nieuws. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Hij zou door het dak zijn gezakt en op de betonnen vloer zijn neergekomen. De arbeidsinspectie doet zoals gebruikelijk in dit soort situaties onderzoek naar het ongeval. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. Veel deelnemers van het onderzoek vinden het hypocriet dat Israël wel mee mag doen, maar Rusland en bijvoorbeeld Belarus niet. En in de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Daarbij zijn tot nu toe 65 doden gevallen, zo meldt Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Van nog eens 246 mensen wordt vermoed dat ze besmet zijn met het dodelijke virus. De sterfgevallen en vermoedelijke besmettingen zijn voornamelijk geregistreerd in de afgelegen provincie Ituri aan de grens met Oeganda. De laatste ebola-uitbraak in het land dateert van 2020. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt-Bakel op Omroep Pioland. Op steeds meer plekken verdwijnen brandkranen uit de wijken. Bewoners zien dat ze weggehaald worden. Wat als er brand uitbreekt, hoe is dat dan geregeld met het bluswater? De brandkranen verdwijnen omdat Brabant Water op grote schaal waterleidingen vervangt. De nieuwe leidingen zijn dunner. Dat is goed voor de waterkwaliteit, al dus Pieter Hiemstra, woordvoerder van Brabant Water. Het water stroomt sneller door, dat is hygiënischer. Maar uit die dunnere leiding komt simpelweg niet genoeg water om branden mee te blussen. Daarom verdwijnen waar het netwerk wordt vernieuwd een aantal onbruikbare brandkranen. De organisatie van Buffel Up in Woerdonk kondigt met trots een spectaculair entertainmentprogramma aan. De line-up belooft de meest gevarieerde en bekende tributeselectie ooit te worden met de hardrock van AC/DC, vrolijke pop van K3 en de Brabantse gezelligheid van Guus Meeuwis. Tijdens het evenement, onlosmakelijk verbonden met de Bufferen, zullen diverse tributesbands het podium betreden. Opvallend is dat twee van deze bands zelfs deelnamen aan het landelijke tv-programma Battle of the Bands van SBS6. Buffel Up 2026 vindt plaats in het weekend van 22 en 23 augustus, gelijktijdig met de Bufferen. Weggebruikers die Gemert vanuit Beek en Donk naderen treffen een wijziging aan. De komgrens van Gemert is verplaatst. Het kombord aan de komweg is tientallen meters opgeschoven naar de bocht van de Westom. Hierdoor geldt op dit traject nu een maximumsnelheid van 30 km per uur, waar het eerder 50 was. Veel automobilisten lijken dit nog niet te beseffen. Naleving van de nieuwe snelheid wordt echter streng gecontroleerd en kan leiden tot een boete. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.
0: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Boom.

En sommige platen die verdienen het om helemaal gedraaid te worden. En een daarvan was natuurlijk deze gigahit van de Golden Earring. Radar Love, het was de singleversie. En daarmee zijn we begonnen aan de laatste broodjes van deze week op deze vrijdagmiddag. Zo net voor het weekend, maar ja, heel veel mensen hebben een lang weekend. Na Hemelvaartdag een extra dagje vrij. Fijn is dat. Dit is James Taylor. Goedemiddag.

0: Rock'n'Bars 920, ECDC, Rock'n'Roll Damnation. En daarvoor hadden we Miles Smith en Nigel Horan, Drive Safe, gevolgd door Blues. Dit is Van Morrison en Johnny Hooker.
1: Come on here by midnight.

En wederom zo'n duet David Grant en Jackie Graham en Made It. Zometeen de hoofdpunten uit het radio nieuws van deze vrijdag. Erbij ook de weerswachting. Daarvoor nog Dancing on My Own. Hier is Caleb Scott. Somebody

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. En in de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Daarbij zijn tot nu toe 65 doden gevallen, zo meldt Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Broodje OSR.

0: de mon dernier mot.
1: Het is Frans en Nederlands in één liedje en dat is zijn handelsmerk. La da da, tussen haakjes, mon dernier mot. Je hoorde Cloud, de man die ooit namens Nederland deelnam aan het Eurosongfestival. Dat is nu gaande, maar het gaat een beetje aan mijn neus voorbij, omdat Nederland dus niet meedoet. Zometeen Scorpions, maar nu Dan Hartman.

De Scorpions uit Engeland, niet te verwarren met de Duitse band dus. Hello Josephine was dat van een hele tijd geleden. Zometeen het nieuws en het nieuws uit de regio van 1 uur en daarna deel 2 van Broodjozer. Tot zo.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Tweede Kamerlid Gidi Markessauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. In een interview met Left Laser gisteren zei hij dat Palestijnse vluchtelingen misschien met nog meer geweld moeten worden tegengehouden dan waar ze vandaan zijn gekomen. Markessauer zegt nu dat hij uit emotie sprak, maar hij blijft achter de inhoud staan. Er is aangifte tegen hem gedaan. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. Daarbij moesten ruim 2,25 miljoen vogels worden geruimd. Vaccinatie moet grote uitbraken in de toekomst helpen voorkomen. Eind van het jaar moet er een plan van aanpak zijn. Staatssecretaris Erkens gaat in overleg met de pluimveesector. Tot nu toe was het kabinet terughoudend met verplichte vaccinatie. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Dat heeft de arbeidsinspectie bevestigd na berichtgeving van L1 Nieuws. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Hij zou door het dak zijn gezakt en op de betonnen vloer zijn neergekomen. De arbeidsinspectie doet zoals gebruikelijk in dit soort situaties onderzoek naar het ongeval. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. Veel deelnemers van het onderzoek vinden het hypocriet dat Israël wel mee mag doen, maar Rusland en bijvoorbeeld Belarus niet. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De politie doet een oproep na een verdachte fietsvondst. Gisteren werd op de Muzelaan in Beekenhonk een fiets aangetroffen onder omstandigheden die het vermoeden van diefstal rechtvaardigen. Echter, na een grondige controle van de systemen is er geen aangifte van diefstal voor het rijwiel gevonden. De politie verspreidt een foto van de fiets en zoekt de rechtmatige eigenaar. Herkent u deze fiets op de afbeelding, meld u dan direct bij de politie. 0900 8844. Uw bijdrage is cruciaal om de fiets terug te bezorgen en de omstandigheden op te helderen. De organisatie van Buffel Up in Boerdonk kondigt met trots een spectaculair entertainmentprogramma aan. De line-up belooft de meest gevarieerde en bekende tributeselectie ooit te worden met de hardrock van AC/DC, vrolijke pop van K3 en de Brabantse gezelligheid van Guus Meeuwis. Tijdens het evenement, onlosmakelijk verbonden met de Bufferen, zullen diverse tributesbands het podium betreden. Opvallend is dat twee van deze bands zelfs deelnamen aan het landelijke tv-programma Battle of the Bands van SBS6. Buffalo Up 2026 vindt plaats in het weekend van 22 en 23 augustus, gelijktijdig met de Buffalo Run. In Adriksel staat op zondag 17 mei om 2 uur een feestelijke lentemiddag gepland bij Kasteel Krooi. De lokale gemeenschap wordt uitgenodigd om samen te komen voor een gezellige middag vol vertier. Centraal staat een optreden van de bekende groep Just for Fun. Zij zullen het publiek trakteren op een breed repertoire van populaire nummers, variërend van klassiekers tot hedendaagse hits, wat garant staat voor energieke sfeer. Het evenement is toegankelijk voor alle leeftijden. Entree komt ten goede voor onderhoud Kasteel Krooi. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek. OSN 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.

De springende plaat van Earth, Wind & Fire, Got To Get You Into My Life. En daarmee zijn we begonnen aan het tweede gedeelte van Broodje OSR op deze vrijdagmiddag. Tot 2 uur ben ik bij je met zometeen Coldplay, maar nu een oudje van Don.

Mark Ember, Belong Together, daarvoor Coldplay en Don't Panic. We gaan naar de Motownstal, we gaan luisteren naar een hit van The Supremes. De stem van Diana Ross is duidelijk herkenbaar.

De man had al ruimschoots zijn sporen verdiend in de muziek tijdens zijn zangcarrière bij Foreigner, maar daarna ging hij solo. Lou Gramm en Midnight Blue was toch wel een dikke wereldhit voor deze man. Zo meteen de hoofdpunten uit het Radio Nieuws 2, ook de weersverwachting voor deze vrijdagmiddag. Daarvoor nog de enige hit van deze man, Eric Prydz. Dit is Call On Me.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Tweede Kamerlid Gidi Markessauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Ze waren met heel veel thuis. Ja, en allemaal maakten ze muziek. De Kelly Family en I Can't Help Myself, ook zo'n hele grote hit in Nederland destijds. Dit is OZ 920, Broodje was er met zometeen muziek van Sam Hunt. Take Your Time, dat is onderweg. Daarvoor deze heerlijke klanken van Iron Horse en hun welbekende Sweet Louise.

hoog genoteerd in onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Justin De Wild. Nederlandstalige plaat Cheerio. En daarvoor hadden we Boris Gardner. And I Want to Wake Up With You. Gevolgd door Soul Asylum, hun enigste hit.

Helemaal gedraaid, The Road to Nowhere van de Talking Heads. Daarvoor Billy Joe Royal en Down in the Boondocks. Dat was mijn aandeel voor deze vrijdag en voor deze week. Broodje is ergens de maandag weer. En daartussenin heel veel leuke collega's hier bij OZ 920. De moeite waard om te blijven luisteren. Fijn weekend, graag tot maandag. En de laatste plaat van mij vandaag is die hit van Robert Palmer.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Tweede Kamerlid Gidi Markessauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. In een interview met Left Laser gisteren zei hij dat Palestijnse vluchtelingen misschien met nog meer geweld moeten worden tegengehouden dan waar ze vandaan zijn gekomen. Markessauer zegt nu dat hij uit emotie sprak, maar hij blijft achter de inhoud staan. Er is aangifte tegen hem gedaan. Omwonenden van Schiphol worden niet voldoende beschermd, concludeert de Commissie voor de Milieueffectrapportage na beoordeling van het luchthavenverkeersbesluit. Daarin staan onder andere regels over de maximaal toegestane geluidshinder. Het kabinet wil het aantal vluchten van en naar Schiphol laten groeien naar 500.000 per jaar. Maar de MER-commissie zegt dat de tussendoelen voor stiller vliegen niet zijn gehaald. Milieuorganisaties spreken van een vernietigend rapport. Voor de kust van Denemarken is een dode bultrugwalvis aangespoeld. Deskundigen gaan ervan uit dat het gaat om Timmy, de bultrug die wekenlang in nood verkeerde voor de Duitse kust. Hij werd begin deze maand na veel mislukte pogingen met succes naar open zee geleid. Al snel na de reddingsactie bleek dat de trekker van de walvis niet goed werkte. Onderzoekers speculeerden daarna dat het dier mogelijk al dood was. En de waarde van de Magnum Ice Cream Company is vanochtend met ruim 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. De opmars volgde op geruchten over een mogelijke overname van het moederbedrijf van ijsmerken Magnum, Cornetto en Ben & Jerry's. Persbureau Reuters meldde dat de Amerikaanse investeringsbedrijven Blackstone en CD&R een overname van Magnum onderzoeken. De overnameplannen zouden nog in een vroeg stadium zijn. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Baken op Omroep Peelrond. Senioren Gemert hielden op woensdag 13 mei haar algemene ledenvergadering in het ontmoetingscentrum Nazareth. Het jaarverslag van 2025, het financieel overzicht en de voorbereiding voor de feestweek in juni werden besproken. Na de vergadering werden 4 jubilarissen geëerd. 3 dames en een heer vierden hun 25-jarig lidmaatschap en ontvingen een oorkonde en bloemen. Een speciale verrassing was er voor voorzitter Frans Francisse. Jan Hoevenaars van Senioren Brabant Zeeland roemde zijn langdurige lidmaatschap en vele werkzaamheden voor de vereniging. Golfclub Den Heikant in Adrichtsel biedt geïnteresseerden de unieke gelegenheid om gratis kennis te maken met de golfsport. Heeft men altijd al willen ontdekken wat golf inhoudt, dan is dit je kans. Samen met PGA-professional Marleen Timmers organiseert de golfclub een kosteloze golfclinic op vrijdagavond 22 mei tussen 6 en 8 uur en kan men ervaren waarom golf zo fascinerend en leuk is. De clinic vindt plaats bij golfclub Den Heikant, Asdonkseweg 6 in Adrichtsel. Aanmelden is noodzakelijk en kan via de officiële website van de golfclub. De politie doet een oproep naar een verdachte fietsvondst. Gisteren werd op de Muzelaan in Beekenhonk een fiets aangetroffen onder omstandigheden die het vermoeden van diefstal rechtvaardigen. Echter, na een grondige controle van de systemen is er geen aangifte van diefstal voor het rijwiel gevonden. De politie verspreidt een foto van de fiets en zoekt de rechtmatige eigenaar. Herkent u deze fiets op de afbeelding, meld u dan direct bij de politie. 0900 8844. Uw bijdrage is cruciaal om de fiets terug te bezorgen en de omstandigheden op te helderen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR 920.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
0: Peter Derks.

can believe it's gonna take the rest of my life.

Jill en Ed Sheeran op de radio. En dat was inderdaad de titel van de plaats. Nog even bedanken, collega Leo van der Boom, voor zijn bijdrage. Broodje Ouwe Zeg is er natuurlijk aankomende maandag weer tussen 12 en 2. Ik ben bij tot 4 uur. Ouwe Zeg in de middag. Verderop in deze show nog muziek van de dijk, dansen op de vulkaan. En de Monkees, allemaal believen nu The River of Dreams. Dit is Billy Joel. Hey.

Een mooie muzikale herinnering aan de dijk dansen op de vulkaan. En ja, toch jammer dat we de band ter ziele is. Ja. Gaat erop in deze show. Wes en Halali en Stefan Bishop. En met z'n on en on. Meer muziek krijgen bodem nu. Dit is Raccoon. Nickel for Goodbye.

Het werd een dikke hit eind jaren 90 voor deze Wes en Alan. En helaas, de zanger is overleden alweer in 2021. Curiosity, Kill the Cat, Misfit komt eraan. Eerst tijd nu voor een nieuwe muziek op de radio hier bij Ozer. Dit is Teddy Swims en Mr. Know It All.

En hoe fijn is het om je vader als maatje te hebben? Father and Friends, je hadden Alan Clark, Ozer 920. In de regio zijn we te ontvangen op maar liefst 4 FM-frequenties. Ook te beluisteren via 2 DAB+-kanalen. En verder ook online kun je ons ontvangen. Voor alle kanalen en frequentie, ga naar onze website ozer920.nl. Dat is ozer920.nl.

Miley Cyrus, Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart. We hier op OSN, ik in tweede deel vrijdagmiddag. Met zometeen hier het radio nieuws, gevolgd door het nieuws uit jouw regio. En dat hoor je dan in de Regio Break. Dan zijn we straks aan 3:00 nog een uurtje terug met OSN in de middag. En dit is The Love Affair, A Day Without Love.

0: zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. Die techniek scheidt de verschillende lagen van zonnepanelen zonder ze volledig te vermalen of sterk te verhitten. De methode moet het recyclen van afgedankte zonnepanelen goedkoper en lucratiever maken. TNO verwacht dat er tegen 2030 in Europa een grote hoeveelheid afgedankte zonnepanelen komt. Er zijn in het Groningse Stadskanaal gisteren bij 3 woningen de ruiten ingegooid. In de gemeente geldt nu een noodverordening vanwege de onrust rond een onderzoek naar kindermishandeling. Op sociale media waren oproepen verschenen om de openbare orde te verstoren. De politie onderzoekt de vernielingen en bekijkt ook beelden die online circuleren. In de kindermishandelingszaak zijn gisteren 2 vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden, de moeders van de beide slachtoffers. Een onafhankelijke commissie oordeelt dat omwonenden van Schiphol onvoldoende worden beschermd tegen de gevolgen van het vliegverkeer. De kritiek gaat over de nieuwe regels van het kabinet voor Schiphol vanaf volgend jaar. Volgens de commissie zijn de doelen voor stillere luchtvaart niet gehaald en zijn alternatieven onvoldoende onderzocht. Het kabinet wil het aantal vluchten laten groeien naar 500.000 per jaar. Milieuorganisaties noemen het rapport vernietigend en willen nu minder vliegbewegingen. En vakbond FNV wil dat Schiphol beveiligers voortaan zelf in dienst neemt in plaats van het werk uit te besteden. Volgens de bond zorgt de huidige aanbesteding voor onzekerheid onder medewerkers op de luchthaven. Schiphol bracht het aantal beveiligingsbedrijven onlangs al terug van 5 naar 3. Daardoor moeten sommige beveiligers overstappen naar een andere werkgever. Uit een peiling van vakbond FNV blijkt dat veel beveiligers zich zorgen maken over personeelstekorten en over de veiligheid op de werkvloer. Het weer, er is bewolking met ook af en toe zon en overal kans op een bui, al dan niet met lichte hagel of onweer. Het is een graad of 12 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakelen op Omroep Peelrand. Weggebruikers die Gemert vanuit Beek en Donk naderen treffen een wijziging aan. De komgrens van Gemert is verplaatst. Het kombord aan de komweg is tientallen meters opgeschoven naar de bocht van de Westom. Hierdoor geldt op dit traject nu een maximumsnelheid van 30 km per uur, waar het eerder 50 was. Veel automobilisten lijken dit nog niet te beseffen. Naleving van de nieuwe snelheid wordt echter streng gecontroleerd en kan leiden tot een boete. Golfclub Den Heikant in Adrichtsel biedt geïnteresseerden de unieke gelegenheid om gratis kennis te maken met de golfsport. Heeft men altijd al willen ontdekken wat golf inhoudt, dan is dit je kans. Samen met PGA-professional Marleen Timmers organiseert de golfclub een kosteloze golfclinic op vrijdagavond 22 mei tussen 6 en 8 uur en kan men ervaren waarom golf zo fascinerend en leuk is. De clinic vindt plaats bij golfclub Den Heikant, Asdonkseweg 6 in Adrichtsel. Aanmelden is noodzakelijk en kan via de officiële website van de golfclub. De politie doet een oproep naar een verdachte fietsvondst. Gisteren werd op de Muzelaan in Beek en Donk een fiets aangetroffen onder omstandigheden die het vermoeden van diefstal rechtvaardigen. Echter, na een grondige controle van de systemen is er geen aangifte van diefstal voor het rijwiel gevonden. De politie verspreidt een foto van de fiets en zoekt de rechtmatige eigenaar. Herkent u deze fiets op de afbeelding, meld u dan direct bij de politie. 0900 8844. Uw bijdrage is cruciaal om de fiets terug te bezorgen en de omstandigheden op te helderen. In Adrichtsel staat op zondag 17 mei om 2 uur een feestelijke lentemiddag gepland bij Kasteel Krooi. De lokale gemeenschap wordt uitgenodigd om samen te komen voor een gezellige middag vol vertier. Centraal staat een optreden van de bekende groep Just for Fun. Zij zullen het publiek trakteren op een breed repertoire van populaire nummers, variërend van klassiekers tot hedendaagse hits, wat garant staat voor energieke sfeer. Het evenement is toegankelijk voor alle leeftijden. Entree komt ten goede voor onderhoud Kasteel Krooi. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
1: Peter Derks.

0: Matthew Wallach, het was toch al een klein beetje een guilty pleasure voor mij. Break My Stride, ergens uit de jaren 80. En daarvoor Katy Perry gedraaid. En Harlan Colt, vrijdagmiddag, Ozer, in de middag. Wees welkom.
1: Beter Dirk.
0: Tot 4 uur nog.

Tina Turner en When the Heartache is Over. Ja, het kan zomaar voorbij zijn, hè? Je bent bij OZR 920 op deze vrijdagmiddag. En ik heb nog klaarstaan onderweg Beach Boys, I Can Hear Music, na deze van Rob de Nijs. Dit is Een Beetje Meer.

staan meer dan ooit weer in de belangstelling. De Beach Boys en hun muziek dankzij de coverband natuurlijk. I Can Hear Music. Verderop nog hier op de radio. Shakira, Waka Waka, Time for Africa. En Maren Morris, Circles Around This Town. En dit is Robbie Williams. En zingt over Mr.

Circles Around This Town, dat was Maren Morris. En dan Madonna's heeft weer nieuwe muziek uitgebracht. De Queen of Pop is weer back on track, zo gezegd. Zometeen gaan we terug in de tijd met een van haar grote hits, Into the Groove. Hoor je zometeen na deze van de Pilgrims. Dit is White Man.

Four Seasons en Frankie Valli. Oh, what a night, December 1963. Ik dank jou voor het luisteren. Zometeen gaat deze show verder na 4 uur met Martin Huibers. Ik wens je een onwijs mooi fijn weekend en ik ben al maandag weer. Zometeen nog Della Soul, Wing Wing Wing. En dit is Eric Clapton samen met BB King. I Wanna Be.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de twee vrouwen uit Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. Na het nieuws over de zaak ontstond er onrust in Stadskanaal, waar de ruiten van 3 huizen werden ingegooid en waar nu een noodverordening geldt. De burgemeester heeft ook een melding gedaan bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben hoogverrijkt uranium uit Venezuela weggehaald en naar de VS overgebracht. Dat materiaal kwam uit de enige inmiddels stilgelegde onderzoeksreactor van Venezuela. Hoogverrijkt uranium kan na verdere verwerking gebruikt worden voor kernwapens. De operatie werd uitgevoerd met steun van het Internationaal Atoomenergieagentschap en was sneller afgerond dan gepland. De VS noemt het een belangrijke stap voor de nucleaire veiligheid. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. Die techniek scheidt de verschillende lagen van zonnepanelen zonder ze volledig te vermalen of sterk te verhitten. De methode moet het recyclen van afgedankte zonnepanelen goedkoper en lucratiever maken. TNO verwacht dat er tegen 2030 in Europa een grote hoeveelheid afgedankte zonnepanelen komt. En de walvis die is aangespoeld in Denemarken blijkt geen GPS-zender meer te hebben. Dat zegt het Deense Natuuragentschap na onderzoek van het karkas. De walvis Timmy kreeg begin deze maand nog een GPS-tracker toen hij werd vrijgelaten. Maar sinds zondag werkte dat volgsysteem niet meer. Onderzoekers namen intussen weefselstalen voor verder onderzoek. Volgens de Deense autoriteiten gaat het vrijwel zeker om dezelfde bultrugwalvis en zou Timmy zijn GPS-zender hebben verloren. Het weer, er is bewolking met ook af en toe zon en overal kans op een bui. Al dan niet met lichte hagel of onweer. Het is een graad of 12 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt Bakel op Omroep Peelrond. In Adriksel staat op zondag 17 mei om 2 uur een feestelijke lentemiddag gepland bij Kasteel Krooi. De lokale gemeenschap wordt uitgenodigd om samen te komen voor een gezellige middag vol vertier. Centraal staat een optreden van de bekende groep Just for Fun. Zij zullen het publiek trakteren op een breed repertoire van populaire nummers, variërend van klassiekers tot hedendaagse hits, wat garant staat voor energieke sfeer. Het evenement is toegankelijk voor alle leeftijden. Entree komt ten goede voor onderhoud Kasteel Krooi. Senioren Geemert hielden op woensdag 13 mei haar algemene ledenvergadering in het ontmoetingscentrum Nazareth. Het jaarverslag van 2025, het financieel overzicht en de voorbereiding voor de feestweek in juni werden besproken. Na de vergadering werden 4 jubilarissen geëerd. 3 dames en een heer vierden hun 25-jarig lidmaatschap en ontvingen een oorkonde en bloemen. Een speciale verrassing was er voor voorzitter Frans Francissen. Jan Hoevenaars van Senioren Brabant Zeeland roemde zijn langdurige lidmaatschap en vele werkzaamheden voor de vereniging. Weggebruikers die Geemert vanuit Beekenonk naderen treffen een wijziging aan. De komgrens van Geemert is verplaatst. Het kombord aan de komweg is tientallen meters opgeschoven naar de bocht van de Westom. Hierdoor geldt op dit traject nu een maximumsnelheid van 30 km per uur, waar het eerder 50 was. Veel automobilisten lijken dit nog niet te beseffen. Naleving van de nieuwe snelheid wordt echter streng gecontroleerd en kan leiden tot een boete. De politie doet een oproep naar een verdachte fietsvondst. Gisteren werd op de Muzelaan in Beekenonk een fiets aangetroffen onder omstandigheden die het vermoeden van diefstal rechtvaardigen. Echter na een grondige controle van de systemen is er geen aangifte van diefstal voor het rijwiel gevonden. De politie verspreidt een foto van de fiets en zoekt de rechtmatige eigenaar. Herkent u deze fiets op de afbeelding, meldt u dan direct bij de politie. 0900 8844. Uw bijdrage is cruciaal om de fiets terug te bezorgen en de omstandigheden op te helderen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Runstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
4: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

Irene Cara en Fame. En Fame was destijds een grote speelfilm, maar dat niet alleen. Ook een tv-serie die jarenlang op de tv verscheen. Een hele goede middag. Welkom in OSR in de middag, deel 2. We danken Peter weer voor deel 1 op onze vrijdag. Tenminste, voor de meeste van ons. Het is vrijdag 15 mei en we hebben Billy Swan. En hij kan helpen. If you got-

De liefste, dat ben jij. En dit is zo'n heerlijke dag om eens even lekker te gaan posten. Guus Meeuwis dat, van lange tijd geleden. En we hadden Billy Swan met I Can't Help. Terug naar 1965 met de succes van The Birds. Die was Turn, Turn, Turn. Yeah.

Eric Carmen, destijds was hij de zanger van de Raspberries, maar solo kwam dit grote product uit de speelfilm The Dirty Dancing. En het heette Hungry Eyes. En we hadden daarvoor Ricky Bogholtz, die we nog kennen van de beste zangers, want daar deed ze ook in mee. De zangeres van de groep Rondé en Never Been Better. Zometeen de hoogtepunten van het nieuws, maar eerst Anouk en Oh, Good God.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de twee vrouwen uit Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben hoogverrijkt uranium uit Venezuela weggehaald en naar de VS overgebracht. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. En de walvis die is aangespoeld in Denemarken blijkt geen GPS-zender meer te hebben. De walvis Timmy kreeg begin deze maand nog een GPS-tracker toen hij werd vrijgelaten. Het weer, er is bewolking met ook af en toe zon en overal kans op een bui, al dan niet met lichte hagel of onweer. Het is een graad of 12 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hit! OSR 920.

En zo kun je wel horen dat wij op ogen zeggen van alle markten thuis zijn. Ja, zelfs dat schudden we helemaal niet. Andrea Bocelli samen met Giorgia. En het Italiaanse nummer Vivo per lei. Op de vrijdagmiddag, de Jam.

Oh, heerlijke muziek uit de jaren 70 van Bloomink met Madeline Bell en Roger Cook. En de opvolger destijds van de Melting Pot, dat heette Good Morning Freedom. En van de jam at A Town Called Malice. Hier is Texas op overzeg. Say what you want.

0: Gwen Stefani was de zangeres van No Doubt. En de grote single heette Just a Girl. En verstaanbare muziek hadden we ook met Gers Padoel en De Bagage Dragen. Hier is uit de hitparades van dit ogenblik de nieuwe single van Louis Capaldi. Stay Love.
1: Oh love, I'm a mess right now. Can you help me out? 'Cause it's all gone south.

Milo, You Don't Know. En de nieuwe single van Lewis Capel, die hadden we met Stay Love. Zometeen gaan we even luisteren naar de nieuwsberichten van 5 uur. En het streeknieuws. Dan hebben wij ondertussen even tijd voor een heerlijk bakje koffie. En we zingen het uit volle borst mee met VOF, de kunst.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Aan boord van het cruiseschip Hondius zijn voorlopig geen nieuwe mogelijke Hanta-besmettingen vastgesteld, zegt topman Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie na contact met de kapitein van het schip. Tot nu toe zijn er 10 besmettingen gemeld, waarvan ook 8 bevestigd via laboratoriumonderzoek. 3 patiënten zijn overleden aan het Hanta-virus. Volgens de WHO is het risico voor de wereldbevolking voorlopig beperkt. Het cruiseschip wordt maandag in Nederland verwacht. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. Verschillende landen zijn akkoord gegaan met nieuwe Iraanse regels voor de zeestraat. Het parlement in Teheran bekijkt intussen voorstellen om de controle over de strategische vaarroute verder te versterken. Iran zegt dat de doorgang enkel beperkt blijft voor landen die het land als vijand ziet. Buitenlandminister Arachi koppelt verdere versoepeling aan een eind van de oorlog met de VS en Israël. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de 2 vrouwen uit Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun 2 respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. Na het nieuws over de zaak ontstond er onrust in Stadskanaal, waar de ruiten van 3 huizen werden ingegooid en waar nu een noodverordening geldt. De burgemeester heeft ook een melding gedaan bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. En in de Democratische Republiek Congo is opnieuw een uitbraak van ebola vastgesteld. Volgens gezondheidsorganisatie Afrika CDC zijn er al 65 mensen overleden en zijn er vermoedelijk meer dan 260 besmettingen. De meeste gevallen zijn gemeld in de provincie Ituri in het noordoosten van het land. Hulporganisaties vrezen verdere verspreiding door de grote verplaatsingen van mensen in de regio. Slechte infrastructuur bemoeilijkt de aanvoer van vaccins en medische hulp bij de besmettelijke ziekte ebola. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemold Baken op Omroep Peelrond. Harmonie CSI Cecilia organiseert op 16 mei om 2 uur in Lieshout een grote speurtocht door heel het dorp. Een leuk uitje voor het hele gezin of een jeugdteam. Belevenissen onderweg verschijnen automatisch op het grote scherm in de feesttent van de meifeesten op Den Heuvel. Daarnaast is er een leuke prijs te winnen. Cecilia viert haar 150-jarig jubileum met een jaar lang vol bijzondere activiteiten. In mei pakt de muziekvereniging groots uit met de meifeesten. 3 dagen lang feest op de Heuvel in Lieshout. Voor alle leeftijden is er wel wat te doen. Heel de gemeente Laabeek is uitgenodigd. In Adriksel staat op zondag 17 mei om 2 uur een feestelijke lentemiddag gepland bij Kasteel Krooi. De lokale gemeenschap wordt uitgenodigd om samen te komen voor een gezellige middag vol vertier. Centraal staat een optreden van de bekende groep Just for Fun. Zij zullen het publiek trakteren op een breed repertoire van populaire nummers, variërend van klassiekers tot hedendaagse hits, wat garant staat voor energieke sfeer. Het evenement is toegankelijk voor alle leeftijden. Entree komt ten goede voor onderhoud Kasteel Krooi. De politie doet een oproep na een verdachte fietsvondst. Gisteren werd op de Muzelaan in Beekenonk een fiets aangetroffen onder omstandigheden die het vermoeden van diefstal rechtvaardigen. Echter, na een grondige controle van de systemen is er geen aangifte van diefstal voor het rijwiel gevonden. De politie verspreidt een foto van de fiets en zoekt de rechtmatige eigenaar. Herkent u deze fiets op de afbeelding, meld u dan direct bij de politie. 0900 8844. Uw bijdrage is cruciaal om de fiets terug te bezorgen en de omstandigheden op te helderen. Weggebruikers die Geemert vanuit Beekenonk naderen treffen een wijziging aan. De komgrens van Geemert is verplaatst. Het kombord aan de komweg is tientallen meters opgeschoven naar de bocht van de Westom. Hierdoor geldt op dit traject nu een maximumsnelheid van 30 km per uur, waar het eerder 50 was. Veel automobilisten lijken dit nog niet te beseffen. Naleving van de nieuwe snelheid wordt echter streng gecontroleerd en kan leiden tot een boete. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Michael Jackson gingen we terug naar 1995 van de LP History. En het heette The Earth Song. En bovendien bijzonder populair in de bioscoop op het ogenblik draait de film Michael. Welkom terug in de laatste uur OSR in de middag op deze vrijdag met Paul Simon en me en Julio down by the schoolyard.

vrolijke muziek van Douwe Bob van een jaartje geleden. Funny. En Paul Simon hadden we met Me en Julio down by the schoolyard. Wat verder terug in de tijd met Little Eve en de Locomotion. Everybody.

En de banen zijn voor het oprapen. Achter op de bestelbusjes vind je meestal een medewerker gezocht. En als dat niet zo is, ja, dan moet je gaan solliciteren volgens de Janssen Baggerwens. En we hadden Heaven met Finding Out More. Zometeen de hoogtepunten van het nieuws, maar voor die tijd Coolio en See You When You Get There.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Aan boord van het cruiseschip Hondius zijn voorlopig geen nieuwe mogelijke Hanta-besmettingen vastgesteld, zegt topman Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie na contact met de kapitein van het schip. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de twee vrouwen naar het Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. En in de Democratische Republiek Congo is opnieuw een uitbraak van ebola vastgesteld. Volgens gezondheidsorganisatie Afrika CDC zijn er al 65 mensen overleden en zijn er vermoedelijk meer dan 260 besmettingen. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: like a sleep twitch.
1: De Editors, een van de headliners op het komende Pinkpop Festival op zaterdag 20 juni. En de andere bands die optreden zijn 21 Pilots, The Foo Fighters en Teddy Swims en nog vele, vele meer. Overzeg 920 op de vrijdagmiddag met muziek van Mark Anthony. You sang to me.

Dat was in de tijd de allereerste grote hitsingle voor Wets, Wets, Wets. Een voormalig nummer 1 notering voor de Angel Eyes. En we hadden daarvoor Mark Anthony met You Sang To Me. En dat doen wij 24 uur per dag. Alleen maar het allerbeste zingen we voor jou. Everything But The Girl He Was Missing.

Lenny Gravitz en California. En ook Lenny Gravitz is dit jaar bij ons in het land. En wel op 12 juli op het Bos Pop Festival in Weert. En we hadden ervoor de King Elvis Presley met de Guitar Man. En tot zover OSR in de middag voor deze week. Ik ben er morgenavond weer in de avond door. En wij hebben de avond door straks na 6 uur ook met Tom Holland. Tot slot nog muziek van Ray en Anita. The Two Limited and the Twilight Zone. Een prettig weekend.

0: deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Nederlandse vissers krijgen compensatie voor de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Erkens stelt er 13,5 miljoen euro voor beschikbaar via een Europees fonds. Dat fonds was oorspronkelijk bedoeld voor verduurzaming, maar mag nu ook worden gebruikt voor tijdelijke prijsstijgingen. De vergoeding geldt voor hogere bedrijfskosten sinds eind februari en verschilt per onderneming. Het geld mag van Brussel niet worden gebruikt voor het compenseren van gemiste inkomsten door het niet uitvaren. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. Uit proeven blijkt dat de vaccins effectief zijn en dat eieren van gevaccineerde kippen gewoon te verkopen blijven. Belangrijke exportlanden zoals de VS, Canada en Japan zouden ze ook niet weigeren. Volgens het ministerie kan de vaccinatie de kans op grote uitbraken op pluimveebedrijven sterk verkleinen. Ook wordt er gekeken naar vaccinatie van mensen die veel met het virus in contact komen, zoals boeren en dierenartsen. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. Verschillende landen zijn akkoord gegaan met nieuwe Iraanse regels voor de zeestraat. Het parlement in Teheran bekijkt intussen voorstellen om de controle over de strategische vaarroute verder te versterken. Iran zegt dat de doorgang enkel beperkt blijft voor landen die het land als vijand ziet. Buitenlandminister Arachi koppelt verdere versoepeling aan een eind van de oorlog met de VS en Israël. En premier Jetten heeft met hulpverleners en opvangmedewerkers gesproken over het recente geweld rond asielzoekerscentra. Volgens Jetten gaat het om vernielingen, brandstichting en geweld tegen politie en hulpverleners. De incidenten vonden plaats bij meerdere demonstraties die uitliepen op rellen. Jetten noemde het geweld volstrekt ontoelaatbaar en niet te rechtvaardigen. Tijdens het gesprek benadrukten hulpverleners het belang van de dialoog, ook met de tegenstanders van de geplande opvanglocaties. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op zondag 24 mei organiseert IVN Laarbeek een publiekswandeling door Natuurtuin De Bimt, gelegen bij IVN Laarbeek in Aarle-Rikstel. De start is om 9:30 bij het IVN-gebouw aan de Beekseweg 3. De tocht, onder leiding van een ervaren gids, duurt circa 2 uur. Deelnemers ontdekken diverse educatieve natuurelementen, waaronder 2 recent aangelegde kunstmatige en 2 natuurlijke ijsvogelwanden. Na afloop van de wandeling is er voor alle deelnemers gratis koffie of thee. Een vrijwillige bijdrage voor IVN Laarbeek is altijd welkom. Meer informatie is te vinden op ivnlaarbeek.nl. Het was een onaangename verrassing voor Roy Verbakel uit Aarle-Rikstel toen hij woensdagochtend bij zijn werkbus kwam. De zijkant van de bus was opengeknipt en er bleek voor 10.000 euro aan gereedschap verdwenen te zijn. Ook bij andere bussen in het dorp was het de afgelopen weken raak. Roy baalt flink van de diefstal uit zijn werkbus die geparkeerd stond aan de Vinken. In de bus lag veel gereedschap voor de aanleg en het onderhoud van tuinen. Ze hebben 3 heggenscharen, een bladblazer en verschillende soorten boormachines meegenomen. Dan loopt de schade snel op, vertelt hij. Een dreigend tekort van 19 miljoen euro zet een vitaal regionaal bedrijventerrein in de Peel, bij Laarbeek, op losse schroeven. De ontwikkeling van dit belangrijke economische knooppunt, cruciaal voor werkgelegenheid en regionale groei, komt hiermee ernstig in gevaar. De betrokken Peelgemeenten luiden de noodklok en zoeken dringend financiële hulp bij de bredere regio om het project te redden. Zonder externe steun dreigt de realisatie van het al lang geplande bedrijventerrein dat duizenden banen moet opleveren en investeringen moet aantrekken, volledig stil te vallen. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: 1-2-0!
5: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
6: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Tom Holland.

denk dat er vandaag veel mensen genoord hebben van een extra vrije dag. Want ja, gisteren was een hemelvaartsdag. Vandaag zo'n lekkere dag, zo'n mooie brugdag om te pakken. En dan kun je lekker je weekend verlengen met 2 dagen. Hey, welkom. Het is vrijdagavond 6 uur geweest. Eerste uurtje weer begonnen met de avond door. En we hadden de Allman Brothers Band als begin staan met de Ramblin' Band. Hier is John Ellison, de man van Yes en Hold On To Love.

plaat die twee keer uitkwam, maar die nooit een hit werd voor de Sutherland Brothers and Quiver. En daarna kwam The Arms of Mary en dat werd uiteindelijk meteen een nummer 1 hit. Zo kan het verschillen. Dit was You Got Me Anyway, daarvoor American Girls van Harry Styles. Het is zijn recente hits en ik zag dat er alweer een nieuwe single is released. Zometeen een one-hit wonder, nu eerst Blue Cantrell.

voorafgaand door Blue Control en Oeps, Herm op Staal. Brengt ons bij onze eendagsvlug, onze One Hit Wonder voor vandaag. Een beetje later, want we hebben nog een lange plaat in de lijst staan, maar dat maakt niet uit. De muziek is prima en daar gaat het over uit hier bij Orizer 920. De beste muziek van de afgelopen 60 jaar en meer brengt ons bij een One Hit Wonder. Een eendagsvlug. De ene helft was dat van Steely Dan, namelijk Donald Fagen. Hij had twee singeltjes uit. New Frontier heeft alleen de tipparade bereikt. En dit was een bescheiden hit. 3 weken tot 40, 30 als hoogste notering. En het was het jaar 1982. Hier is hij met RGI.

waarbij je de tekst eens goed moet beluisteren. Dat is bij deze plaat ook zo'n mooi verhaal wat hij vertelt. En deze Andrew Gold en Lonely Boy. En de volgende One It Wonderful vandaag Donald Fagen en IGI.

Het goede doel, België. Daarvoor Tumalo, ZTR60. En Here Comes My Baby. Dat betekent zometeen na 7 uur Kees van Rooyen na het nieuws. Ik wens je verder een hele fijne vrijdag. En ben ik graag morgenavond tussen 10 en 12 voor het vervolg van de muziektrein. We hebben nog voor je klaarstaan. Je hoort al, The Stones, de nieuwe single In The Stars.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Russische raketaanval op Kiev de vredesinspanningen rond Oekraïne kan vertragen. Bij die aanval op een flatgebouw in de Oekraïnse hoofdstad kwamen 24 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Trump zei dat hij de oorlog met de Chinese president Xi Jinping heeft besproken en dat ze allebei een einde aan het conflict willen. De Oekraïnse president Zelensky riep op tot het straffen van Rusland en waarschuwde voor Russische operaties vanuit Belarus. Nederlandse vissers krijgen compensatie voor de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Erkens stelt er 13,5 miljoen euro voor beschikbaar via een Europees fonds. Dat fonds was oorspronkelijk bedoeld voor verduurzaming, maar mag nu ook worden gebruikt voor tijdelijke prijsstijgingen. De vergoeding geldt voor hogere bedrijfskosten sinds eind februari en verschilt per onderneming. Het geld mag van Brussel niet worden gebruikt voor het compenseren van gemiste inkomsten door het niet uitvaren. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. Uit proeven blijkt dat de vaccins effectief zijn en dat eieren van gevaccineerde kippen gewoon te verkopen blijven. Belangrijke exportlanden zoals de VS, Canada en Japan zouden ze ook niet weigeren. Volgens het ministerie kan de vaccinatie de kans op grote uitbraken op pluimveebedrijven sterk verkleinen. Ook wordt er gekeken naar vaccinatie van mensen die veel met het virus in contact komen, zoals boeren en dierenartsen. En in de Rotterdamse haven worden 23 tijdelijke opvangunits klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Dat arriveert naar verwachting maandagochtend in Rotterdam na een uitbraak van het hantavirus aan boord. De GGD Rotterdam-Rijnmond test bij aankomst de bemanning en het medisch personeel. Een aantal opvarenden, vooral Filipijnse bemanningsleden, kan mogelijk 6 weken in quarantaine worden geplaatst. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen aan boord gemeld. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op zondag 7 juni vindt in Gemert de 33ste editie plaats van De Haag op Stelten. Deze jaarlijkse vrije markt transformeert De Haag, de Hagenhof en de Ruisgenbergstraat van 9 tot 4 uur in een gezellig marktterrein met meer dan 100 kramen. Bezoekers vinden er een gevarieerd aanbod van tweedehands spullen, antiek, speelgoed, hobbyartikelen, vintage en handgemaakte producten, aangeboden door particuliere en professionele verkopers. Naast struinen langs de kramen zijn er foodtrucks, entertainment en activiteiten voor jong en oud. De entree bedraagt €2,50, kinderen tot 10 jaar gratis. De toekomst van de Ripse Kerk, een iconisch gebouw, is onzeker. Het kerkbestuur overweegt herbestemming of verkoop, ingegeven door dalende bezoekersaantallen en hoge onderhoudskosten. Een projectgroep onderzoekt nu opties: transformatie tot cultureel centrum, evenementenlocatie of deels woningen. Lokale belangengroepen pleiten voor behoud van de publieke functie en het cultureel erfgoed. Zij vrezen dat snelle verkoop het dorpskarakter aantast. De gemeente Gemert-Bakel heeft steun toegezegd voor een duurzaam breed gedragen plan, inclusief mogelijke subsidies en bestemmingsplanwijzigingen. De Bakelse brouwerij BV bereidt zich voor op de 10e editie van het bierfestival Lekker Ding. Dit jaarlijkse evenement staat gepland voor zondag 7 juni 2026 in Bakel. Het festival, een vaste waarde op de lokale evenementenkalender, zal plaatsvinden op het Wilbertsplein in Bakel. Bezoekers krijgen de gelegenheid om te proeven van een zorgvuldig samengestelde selectie van lokale en nationale speciaalbieren. Traditiegetrouw wordt het aanbod van bieren vaak aangevuld met live muziek, wat zorgt voor een sfeervolle ambiance. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.
4: OSR. Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920.

Over de klok van 7 uur op deze vrijdagavond. En jawel, het is weekend. Dus we gaan er weer lekker tegenaan. Tot 12 uur vanavond met heel veel leuke muziek voor je. Om het weekend een klein beetje leuk in te luiden. En in het weekend ook heel veel OSN 9 Twin. Kortom, heel veel leuke dingen.

hebben er allemaal wel een klein beetje naar gekeken. Die serie Knight Rider. Ken je dat nog met die hele mooie auto? Kit, je wilde hem eigenlijk best wel hebben. Nou, er stond een replica in het museum in Chicago. En dat is helemaal nog niet zo vreemd. Maar die staat al jaren stof te happen. En warempel, hij kreeg een paar parkeerboetes. En geen idee wie het geweest zou moeten zijn. Het museum staat voor een raadsel. En die auto kan niet zomaar alleen zomaar weggereden zijn. Het zal weer een grap zijn, denk ik.

Er is een heel leuk filmpje op YouTube te vinden. Daar zie je namelijk Coldplay samen met Barry Gibb dit nummer spelen. En Staying Alive, publiek helemaal hilarisch gek. En het doet nog wonder wel heel goed ook. En op Napwatch was dat. En later heeft hij een jaar later zelf daar een optreden gegeven. En de meeste belangrijke artiesten hebben daar wel gestaan, geloof ik. Pink Floyd, Robbie Williams en ga zo maar door. Het is heel wat anders trouwens. Stevie B en Because I Love You. En er staat tussen haakjes achter de Postman Song. Nou, ik weet niet of hij daar de postbode mee bedoelt.

kwam van haar negende album alweer, Miley Cyrus. En als je heel goed luistert, dan hoor je duidelijk de invloed van Fleetwood Mac. En dat kan even kloppen, denk ik, want Lindsay Buckingham en Mick Fleetwood die speelden mee op dit nummer en hebben ook dit nummer geschreven. En het leuke is dat dit ook weer geleid heeft tot waarschijnlijk een reunie op een album van Fleetwood Mac. En Lindsay Buckingham heeft geen nee gezegd. En Steve Nicks, die heeft gezegd, nou, ik sta er wel voor open, ik moet er even over nadenken. Dus wie weet.

tijdens de Super Bowl, dat is American Football, altijd halftime show hebben. En dat introduceren ze nu ook tijdens het WK voetbal. Het zal een klein beetje wennen zijn. Maar goed, de artiesten zijn bekend. Madonna, zal ook weer niet. Shakira en de K-pop groep BTS zullen optreden.

Inmiddels alweer de hoogste tijd om afscheid van te nemen voor deze vrijdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint. En ook nog een hele mooie nachtprogrammering. En een mooi weekend voor de boeg. Met heel veel leuke muziek op OZN 920. En wat mij betreft, tot maandag. Dezelfde tijd, dezelfde zender. OZN 920. Tot dan. En maak er een mooi weekend van. Hoi.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Tata Steel dreigt zijn vergunningen voor 2 kooksgasfabrieken kwijt te raken vanwege aanhoudende milieuovertredingen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vindt dat de fabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten. De toezichthouder wil daarom de vergunningen intrekken. Een onmiddellijke sluiting komt er niet, omdat de activiteiten veilig moeten worden afgebouwd. Tata Steel zegt dat de onzekerheid gevolgen kan hebben voor het bedrijf. Het concern wilde zelf de 2 fabrieken op termijn ook sluiten. Op het Caribisch eiland Saba wordt met 2 helikopters gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man van in de 50 is woensdag voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. Hulpdiensten zoeken sinds woensdag met onder meer drones, warmtecamera's en reddingsteams. Vandaag zijn er wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. Saba is een populair wandeleiland over zee en ook de kleinste gemeente van Nederland. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn leger momenteel 60% van de Gazastrook controleert en geeft toe dat zijn land zich niet aan de afspraken van het staakt het vuren houdt. Het is de eerste keer dat hij zo expliciet spreekt over de omvang van de Israëlische controle in Gaza. Volgens de afspraken zou Israël zich juist gedeeltelijk terugtrekken uit het gebied. Mensenrechtenorganisaties stellen al langer dat Israël de controlezones in Gaza uitbreidt. De oorlog tussen Israël en Hamas duurt nog altijd voort. En in de Rotterdamse haven worden 23 tijdelijke opvangunits klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Dat arriveert naar verwachting maandagochtend in Rotterdam na een uitbraak van het hantavirus aan boord. De GGD Rotterdam-Rijnmond test bij aankomst de bemanning en het medisch personeel. Een aantal opvarenden, vooral Filipijnse bemanningsleden, kan mogelijk 6 weken in quarantaine worden geplaatst. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen aan boord gemeld. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrond. Op donderdag 14 mei vonden in Aarle-Rikstel traditiegetrouw de aftrap van de dorpsfeesten plaats met de jaarmarkt. Deze stond opgesteld in de Dorpsstraat van het Heuveltje tot de Lieshoutseweg en rondom de Kouwenberg. Ondanks het slechte weer en de gaten in de opstelling, mogelijk door afgeschrikte kraamhouders, kwamen de bezoekers toch in behoorlijke getalen af op de markt. Het aantal was weliswaar minder dan andere jaren, maar de sfeer was desondanks gezellig. Er waren minder mensen op de terrasjes, maar de plaatselijke kroegen trokken juist meer publiek. De toekomst van de Ripse Kerk, een iconisch gebouw, is onzeker. Het kerkbestuur overweegt herbestemming of verkoop, ingegeven door dalende bezoekersaantallen en hoge onderhoudskosten. Een projectgroep onderzoekt nu opties: transformatie tot cultureel centrum, evenementenlocatie of deels woningen. Lokale belangengroepen pleiten voor behoud van de publieke functie en het cultureel erfgoed. Zij vrezen dat snelle verkoop het dorpskarakter aantast. De gemeente Gemert-Bakel heeft steun toegezegd voor een duurzaam breed gedragen plan, inclusief mogelijke subsidies en bestemmingsplanwijzigingen. Het was een onaangename verrassing voor Roy Verbakel uit Aarle-Rikstel toen hij woensdagochtend bij zijn werkbus kwam. De zijkant van de bus was opengeknipt en er bleek voor €10.000 aan gereedschap verdwenen te zijn. Ook bij andere bussen in het dorp was het de afgelopen weken raak. Roy baalt flink van de diefstal uit zijn werkbus die geparkeerd stond aan de Vinken. In de bus lag veel gereedschap voor de aanleg en het onderhoud van tuinen. Ze hebben 3 heggenscharen, een bladblazer en verschillende soorten boormachines meegenomen. Dan loopt de schade snel op, vertelt hij. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Peter Boer.

en het weekend is begonnen. Heb je ergens zin in? Nee, we gaan doen vandaag even helemaal niks. Hè? Vanavond luisteren we naar de radio en zetten we mijn tandje harder. Want het is inderdaad vrijdagavond, dames en heren. 15:05:26. Hier is Gilbert O'Sullivan.

Home Again. Nou, ik moet nog weg zometeen, dus we gaan nog even een feestje bouwen vanavond ergens. Voorlopig ben ik nog niet thuis. In ieder geval waren dit de heren van Kensington, muziek van eigen bodem. Daarvoor Gilbert O'Sullivan en Get Down. Ja, de Nitty Gritty Dirt Band staat voor je klaar met Mr. Bojangles.

Volgens mij klinkt het allemaal een beetje hetzelfde, toch? Maakt niet uit, hè? Het is gewoon Brian Ferry op de radio en Slave to Love. De Nitty Gritty Band had je ook nog kunnen horen als je hem op tijd aan had gezet. En Mr. Bojangles. Zometeen heb ik nog voor je de historische feitjes van vandaag de dag. 15:05 en dan terug in de tijd. Dan gaan we eens kijken wat er allemaal gebeurd is. Maar voor die tijd heb ik ook nog Sugarleaf zometeen met Don't Call Us, We Call You. En deze nieuwe van, of nieuwe, nou de laatste van Olivia Rodrigo.

0: Je kent het misschien ook in het Nederlands en dan heet het Nooit meer verkering. En dan wordt het gezongen door Gerard Cox. Maar dit was het origineel natuurlijk van de Mavericks. La Mucara. En daarvoor nog muziek van Sugar Leaf. Don't call us, we call you. Nou, je mag ons gewoon altijd even mailen hoor. Als je contact zoekt met OZ920, dan doe je dat door die rode knop op de website in te drukken. www.oz920.nl. Daar vind je het wel. Even kijken, op 15 mei 1954 wordt bekendgemaakt dat er in 1953 ruim 30 miljoen country en western platen zijn verkocht. En dit komt neer op 13% van de totale markt. En dat gebeurde allemaal in de Verenigde Staten. En ook daar staat in Los Angeles op 15 mei 1973 voor het eerst een bandje op het podium met Ruth, June, Anita en Bonnie Pointer. Oftewel de Pointer Sister. En zij zijn alle vier dochters van een dominee uit Auckland die in 1971 met zingen zijn begonnen. Eens even kijken. We hebben jarigen vandaag. Nico Dijkshoorn, Leko van Zadelhof, de heren Ronald en Frank de Boer, Mr. Props is jarig en niemand minder dan Mike Oldfield.
1: OZ 920. Peter Boer.

Boston. En daarvoor de jarige Mike Oldfield. Natuurlijk samen met Maggie Reilly en Two France. Gaan we naar Frankrijk? Nee, we blijven even aan de andere kant van het muzikale spectrum. En dat doen we met deze dame. Ach, Girls Just Wanna Have Fun was de allergrootste. Maar deze kennen we ook allemaal. Cyndi Lauper en True Colors.

Het is niet meer zo jong, hoor. Nee, het is niet meer zo jong. Dat zingen ze wel. Young, Gifted and Black. Leuke plaat. Maar de plaat is al redelijk op leeftijd. Laten we het zo maar zeggen. Stuart en Let It Be Free toen de tijd. Samen met Maxime. Die ook nog wel kent van Franklin en Maxime. Die deden ooit mee aan het Songfestival. Deze dame die ging later bij Stuart lekker zingen. Heerlijke muziek hier op de radio. Dat gaat gewoon door naar 9 uur ook met Petro Leendes. Hij komt er zo aan.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft een minderjarige jongen uit Stadskanaal aangehouden voor vernielingen aan een woning in de Oranjestraat in het Groningse dorp. Hij zou met stenen ramen hebben ingegooid. De rechtercommissaris beslist later over zijn vastzetting. De onrust ontstond nadat bekend werd dat twee moeders worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook bij andere woningen in Stadskanaal werden ruiten vernield. De politie onderzoekt nog meer betrokkenen en bekijkt de camerabeelden. Tata Steel dreigt zijn vergunningen voor twee kooksgasfabrieken kwijt te raken vanwege aanhoudende milieuovertredingen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vindt dat de fabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten. De toezichthouder wil daarom de vergunningen intrekken. Een onmiddellijke sluiting komt er niet, omdat de activiteiten veilig moeten worden afgebouwd. Tata Steel zegt dat de onzekerheid gevolgen kan hebben voor het bedrijf. Het concern wilde zelf de twee fabrieken op termijn ook sluiten. Op het Caribisch eiland Saba wordt met twee helikopters gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man van in de 50 is woensdag voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. Hulpdiensten zoeken sinds woensdag met onder meer drones, warmtecamera's en reddingsteams. Vandaag zijn er wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. Saba is een populair wandeleiland over zee en ook de kleinste gemeente van Nederland. En de Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn leger momenteel 60% van de Gazastrook controleert en geeft toe dat zijn land zich niet aan de afspraken van het staakt het vuren houdt. Het is de eerste keer dat hij zo expliciet spreekt over de omvang van de Israëlische controle in Gaza. Volgens de afspraken zou Israël zich juist gedeeltelijk terugtrekken uit het gebied. Mensenrechtenorganisaties stellen al langer dat Israël de controlezones in Gaza uitbreidt. De oorlog tussen Israël en Hamas duurt nog altijd voort. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De Bakelse brouwerij BV bereidt zich voor op de 10e editie van het bierfestival Lekker Ding. Dit jaarlijkse evenement staat gepland voor zondag 7 juni 2026 in Bakel. Het festival, een vaste waarde op de lokale evenementenkalender, zal plaatsvinden op het Wilbertsplein in Bakel. Bezoekers krijgen de gelegenheid om te proeven van een zorgvuldig samengestelde selectie van lokale en nationale speciaalbieren. Traditiegetrouw wordt het aanbod van bieren vaak aangevuld met live muziek, wat zorgt voor een sfeervolle ambiance. Het was een onaangename verrassing voor Roy Verbakel uit Aarle-Rikstel toen hij woensdagochtend bij zijn werkbus kwam. De zijkant van de bus was opengeknipt en er bleek voor €10.000 aan gereedschap verdwenen te zijn. Ook bij andere bussen in het dorp was het de afgelopen weken raak. Roy baalt flink van de diefstal uit zijn werkbus die geparkeerd stond aan de vinken. In de bus lag veel gereedschap voor de aanleg en het onderhoud van tuinen. Ze hebben 3 heggenscharen, een bladblazer en verschillende soorten boormachines meegenomen. Dan loopt de schade snel op, vertelt hij. Een dreigend tekort van €19 miljoen zet een vitaal regionaal bedrijventerrein in de Peel, bij Laarbeek, op losse schroeven. De ontwikkeling van dit belangrijke economische knooppunt, cruciaal voor werkgelegenheid en regionale groei, komt hiermee ernstig in gevaar. De betrokken Peelgemeenten luiden de noodklok en zoeken dringend financiële hulp bij de bredere regio om het project te redden. Zonder externe steun dreigt de realisatie van het al lang geplande bedrijventerrein dat duizenden banen moet opleveren en investeringen moet aantrekken, volledig stil te vallen. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regio breek. Wat je ook doet,
4: of waar je ook gaat. Neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

heerlijk openen voor vandaag. Vrijdag is het alweer. Oh, alweer een week voorbij, jazeker. 5:40, everybody get up. En hier zijn de Beatles, de Fab Four. Please me, please me.

gitaarvirtuoos Santana. Dat heette Samba Party. Deze was een hele grote hit, ja, zeker weten. George Benson hoorde je ook, Lady Love Me. We gaan even terug in de tijd. Straks met Metallica, maar eerst Neil Christian.

Jennifer Rush had er een gigantische hit mee. The Power of Love. Inderdaad, Metallica houden die ook in One. En hier is The Move en The Flowers in the Rain.

Ja, Manfred Mann. Ze hadden er een ongelooflijk groot succes met deze plaat. Mighty Quinn, zo heette dat. En de Black Eyed Peas, die hoorde je ook. En hier is Total Touch, treintje. Love Me in Slow Motion.

platenartiesten. Adele en Rolling in the Deep op OSR 920, jazeker. Het is weekend en ik wens je een heel fijn weekend. Straks met Bier en Koenders op de radio van 10 tot 12 voor de dag begint. Aerosmith, Amazing en graag tot maandag. Dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht over de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Volgens burgemeester Verheijen zijn de bewoners overvallen door de snelheid van het besluit en de communicatie daarover. Er worden in het gemeentehuis tijdelijk maximaal 70 asielzoekers opgevangen. Rond de opvanglocatie waren de afgelopen tijd gewelddadige protesten en de burgemeester zegt nu dat de aanpak anders had gemoeten. De politie heeft een minderjarige jongen uit Stadskanaal aangehouden voor vernielingen aan een woning in de Oranjestraat in het Groningse dorp. Hij zou met stenen ramen hebben ingegooid. De rechtercommissaris beslist later over zijn vastzetting. De onrust ontstond nadat bekend werd dat 2 moeders worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook bij andere woningen in Stadskanaal werden ruiten vernield. De politie onderzoekt nog meer betrokkenen en bekijkt de camerabeelden. En de economie van Rusland is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen vergeleken met een jaar eerder. Volgens het Russische Statistiekbureau is het de eerste economische krimp sinds 2023. De terugval wordt onder meer toegeschreven aan streng winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en de Oekraïnse aanvallen op Russische olieinstallaties drukken op de economie. Het Russische ministerie van Economische Zaken heeft de groeiverwachting voor dit jaar al verlaagd. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Een dreigend tekort van 19 miljoen euro zet een vitaal regionaal bedrijventerrein in de Peel bij Laarbeek op losse schroeven. De ontwikkeling van dit belangrijke economische knooppunt, cruciaal voor werkgelegenheid en regionale groei, komt hiermee ernstig in gevaar. De betrokken Peelgemeenten luiden de noodklok en zoeken dringend financiële hulp bij de bredere regio om het project te redden. Zonder externe steun dreigt de realisatie van het al lang geplande bedrijventerrein dat duizenden banen moet opleveren en investeringen moet aantrekken, volledig stil te vallen. Op zondag 7 juni vindt in Gemert de 33e editie plaats van De Haag op Stelten. Deze jaarlijkse vrije markt transformeert De Haag, de Hagenhof en de Ruisgenbergstraat van 9 tot 4 uur in een gezellig marktterrein met meer dan 100 kramen. Bezoekers vinden er een gevarieerd aanbod van tweedehands spullen, antiek, speelgoed, hobbyartikelen, vintage en handgemaakte producten, aangeboden door particuliere en professionele verkopers. Naast struinen langs de kramen zijn er foodtrucks, entertainment en activiteiten voor jong en oud. De entree bedraagt €2,50, kinderen tot 10 jaar gratis. De Bakelse brouwerij BV bereidt zich voor op de 10e editie van het bierfestival Lekker Ding. Dit jaarlijkse evenement staat gepland voor zondag 7 juni 2026 in Bakel. Het festival, een vaste waarde op de lokale evenementenkalender, zal plaatsvinden op het Wilbertsplein in Bakel. Bezoekers krijgen de gelegenheid om te proeven van een zorgvuldig samengestelde selectie van lokale en nationale speciaalbieren. Traditiegetrouw wordt het aanbod van bieren vaak aangevuld met live muziek, wat zorgt voor een sfeervolle ambiance. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

En zo is het vrijdagavond, het is 10 uur geweest en Tom Jones die zong Help Yourself. En de New Adventures, die begonnen de show met Come On. Pedro, jij bedankt voor je radioshow. Maandag nieuwe aflevering. Verder hier met 6 albumtracks in 2 uur tijd. Maar ook een plaatje van Kane. Sterker nog, komt hij al. Can You Handle Me?

Soldier and the Blowfish. Only wanna be with you. Hey, de Nets kennen we van een aantal liedjes die in de hitparade hebben gestaan. Maar we gaan een albumtrack draaien. Change of Ifs terug te vinden op het album 1974. Ja, zo heette dat album. Kan ik er niks aan doen. Kwam uit in 2003.

De zon in de ochtend, die opkomt uit zee. De wind in de rug, het gevoel dat je leeft. Sprong in het duister, storm in je hoofd. Het licht door de wolken waarin je gelooft. En de wijsheid van stilte en de roem die vergaat. De macht van muziek en een stem die je raakt. De angst die jou vasthoudt en waar je voor vlucht. De waarheid, de waanzin, de smaak van geluk.

nog zo hard vechten. En je kan nog zo hard proberen. Van alles plannen in je leven. Van alles leren om te streven. Naar een droom die je graag wil leven. Zo hoog als je maar kan zweven. Maar als je water hebt gekregen in plaats van lucht, is opeens niks meer vanzelfsprekend. En misschien kan ik het weten. Want ik heb vaak genoeg gevochten. Geploeterd in de golf. Geoefend tot de morgen. En tot bloedens toe de storm bedwongen. En op het strand weer teruggesmeed. Op de plek waar ik ooit begon. 10 illusies arm. Maar 1 wijsheid rijk. En opeens verschijnt de zon.

Willem Philipsen en Stef Bos. En ook nog Dickie Dex samen met het liedje Met de Stroom Mee. Lionel Richie, die kennen we van de Commodores, maar ook zijn solo carrière was groot. Running with the Night, een van zijn successen, nu op de radio.

0: Boy from New York City, dat waren de heren van The Darts. Brengt ons voor de laatste keer album van de week. Tenminste, het album van Black Keys. Peaches, zo heet het album, onlangs verschenen. Wat gaan we draaien voor vandaag? Tomorrow Night.
1: Album van de week.

Kennen ze van onder andere Losing My Religion, maar dit was een ander werkje van R.E.M. Imitation of Life. En dan nu, Little Steven, and Forever.

Was jij een Take Me to the Church? Het laatste albumtrack voor dit uur. Dat wordt er eentje van Fleetwood Mac. Het album heet All Time Greatest Blues Songs.

Daar ging gewoon normaal 4 of flyer vrijdagavond tegen 11 uur. Dat wil zeggen dat onderweg is regio break aan het radio nieuws. Bij elkaar gezocht door twee redacties. Eén voor de landelijke berichten en andere voor de berichten zo in onze regio waar die zender staat. Ja? En waar dat precies is? Nou, die zenders die staan er nogal wat. Check onze website eens een keer. OSR920.nl. Dan weet je waar dat we overal te beluisteren zijn. En het wordt alleen maar meer.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Olieconcerns investeren nu veel meer in hun productiecapaciteit. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht over de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Volgens burgemeester Verheijen zijn de bewoners overvallen door de snelheid van het besluit en de communicatie daarover. Er worden in het gemeentehuis tijdelijk maximaal 70 asielzoekers opgevangen. Rond de opvanglocatie waren de afgelopen tijd gewelddadige protesten en de burgemeester zegt nu dat de aanpak anders had gemoeten. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op zondag 24 mei organiseert IVN Laarbeek een publiekswandeling door Natuurtuin De Bimt, gelegen bij IVN Laarbeek in Aarle-Rikstel. De start is om 9:30 bij het IVN-gebouw aan de Beekseweg 3. De tocht, onder leiding van een ervaren gids, duurt circa 2 uur. Deelnemers ontdekken diverse educatieve natuurelementen, waaronder 2 recent aangelegde kunstmatige en 2 natuurlijke ijsvogelwanden. Na afloop van de wandeling is er voor alle deelnemers gratis koffie of thee. Een vrijwillige bijdrage voor IVN Laarbeek is altijd welkom. Meer informatie is te vinden op ivnlaarbeek.nl. De Bakelse brouwerij BV bereidt zich voor op de 10e editie van het bierfestival Lekker Ding. Dit jaarlijkse evenement staat gepland voor zondag 7 juni 2026 in Bakel. Het festival, een vaste waarde op de lokale evenementenkalender, zal plaatsvinden op het Wilbertsplein in Bakel. Bezoekers krijgen de gelegenheid om te proeven van een zorgvuldig samengestelde selectie van lokale en nationale speciaalbieren. Traditiegetrouw wordt het aanbod van bieren vaak aangevuld met live muziek, wat zorgt voor een sfeervolle ambiance. Op donderdag 14 mei vonden in Aarle-Rikstel traditiegetrouw de aftrap van de dorpsfeesten plaats met de jaarmarkt. Deze stond opgesteld in de dorpsstraat van het Heuveltje tot de Lieshoutseweg en rondom de Kouwenberg. Ondanks het slechte weer en de gaten in de opstelling, mogelijk door afgeschrikte kraamhouders, kwamen de bezoekers toch in behoorlijke getalen af op de markt. Het aantal was weliswaar minder dan andere jaren, maar de sfeer was desondanks gezellig. Er waren minder mensen op de terrasjes, maar de plaatselijke kroegen trokken juist meer publiek. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

muziek van de Franse chanson, meneer Gilbert Bécaud. Maar hij dacht, ik zing een keer een liedje in het Engels. Little Love in Understanding. Hij zong dat zo mooi, zojuist. Had ik nog Hans en Poets en Sky on Fire. Welkom terug. Dit is deel 2 van Voor de Nacht Begint.

Delinquent Habits en Tres Delinquentes. Ingewikkelde titel, maar ik ben er aan uitgekomen. Albumtrack, dat wordt er eentje voor dit uur van Lionel Richie. Hadden we die het vorige uur ook al? Ja, ja. Maar ja, het staat op het lijstje, dus dan moet je dat gewoon doen. Een van de mooiste albums die hij gemaakt heeft, Can't Slow Down uit 1983. Hier is Stuck on You.

Nu maar terug naar de roemruchte jaren 60 met deze Casuals en het speelgoed. Boy. Nederlandstalig. Doen we er ook nog even aan? Jazeker. Hier is Rob de Nijs. Hou me vast.

My Morning Jacket, Time With It. We hebben er weer eentje klaarstaan, zo'n albumtrack. The All Time Greatest Blues Songs, cd'tje nummer 2 uit 2001. Hier is Tony Joe White, You're Gonna Look Good in Blues.

Vergeten liedjes, die poetsen we weer even op en dan halen we uit de kast. En op zo'n laat rijtstip, dan gaan we die nog wel zo draaien. Georgie Fame, Sitting in the Park. Laatste albumtrack voor vandaag. Mojo gaan we draaien. Lady Hear Me Tonight, de akoestische versie. Op een cd'tje van meneer De Bouvry. De Bouvry Limited. Die had het een beetje, laten we maar zeggen, zijn muziek laten verzamelen op een cd'tje. Album komt uit 2003.

Abel. En onderweg ook nog een nieuw nummer van Hugel en Solto. Jamaican en Bam Bam. Dat er tussen haakjes achter. Hey, dat was hij. Ik wens je een heel fijn weekend. Ben er morgen weer, nee, overmorgen zondag tussen 12 en 2 met een paar bakken met vinyl. En anders gewoon maandagavond weer tussen 10 en middernacht. Welterusten. Graag tot de volgende keer.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De Bakelse brouwerij BV bereidt zich voor op de 10e editie van het bierfestival Lekker Ding. Dit jaarlijkse evenement staat gepland voor zondag 7 juni 2026 in Bakel. Het festival, een vaste waarde op de lokale evenementenkalender, zal plaatsvinden op het Wilbertsplein in Bakel. Bezoekers krijgen de gelegenheid om te proeven van een zorgvuldig samengestelde selectie van lokale en nationale speciaalbieren. Traditiegetrouw wordt het aanbod van bieren vaak aangevuld met live muziek, wat zorgt voor een sfeervolle ambiance. Op zondag 7 juni vindt in Gemert de 33e editie plaats van De Haag op Stelten. Deze jaarlijkse vrije markt transformeert De Haag, De Hagenhof en de Ruischenbergstraat van 9 tot 4 uur in een gezellig marktterrein met meer dan 100 kramen. Bezoekers vinden er een gevarieerd aanbod van tweedehands spullen, antiek, speelgoed, hobbyartikelen, vintage en handgemaakte producten, aangeboden door particuliere en professionele verkopers. Naast struinen langs de kramen zijn er foodtrucks, entertainment en activiteiten voor jong en oud. De entree bedraagt €2,50, kinderen tot 10 jaar gratis. Het was een onaangename verrassing voor Roy Verbakel uit Aarle-Rikstel toen hij woensdagochtend bij zijn werkbus kwam. De zijkant van de bus was opengeknipt en er bleek voor €10.000 aan gereedschap verdwenen te zijn. Ook bij andere bussen in het dorp was het de afgelopen weken raak. Roy baalt flink van de diefstal uit zijn werkbus die geparkeerd stond aan de Vinken. In de bus lag veel gereedschap voor de aanleg en het onderhoud van tuinen. Ze hebben 3 heggenscharen, een bladblazer en verschillende soorten boormachines meegenomen. Dan loopt de schade snel op, vertelt hij. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrond. Op zondag 24 mei organiseert IVN Laarbeek een publiekswandeling door Natuurtuin De Bimt, gelegen bij IVN Laarbeek in Aarle-Rikstel. De start is om 9:30 bij het IVN-gebouw aan de Beekseweg 3. De tocht, onder leiding van een ervaren gids, duurt circa 2 uur. Deelnemers ontdekken diverse educatieve natuurelementen, waaronder 2 recent aangelegde kunstmatige en 2 natuurlijke ijsvogelwanden. Na afloop van de wandeling is er voor alle deelnemers gratis koffie of thee. Een vrijwillige bijdrage voor IVN Laarbeek is altijd welkom. Meer informatie is te vinden op ivnlaarbeek.nl. Op zondag 7 juni vindt in Gemert de 33e editie plaats van De Haag op Stelten. Deze jaarlijkse vrije markt transformeert De Haag, De Hagenhof en de Ruischenbergstraat van 9 tot 4 uur in een gezellig marktterrein met meer dan 100 kramen. Bezoekers vinden er een gevarieerd aanbod van tweedehands spullen, antiek, speelgoed, hobbyartikelen, vintage en handgemaakte producten, aangeboden door particuliere en professionele verkopers. Naast struinen langs de kramen zijn er foodtrucks, entertainment en activiteiten voor jong en oud. De entree bedraagt €2,50, kinderen tot 10 jaar gratis. De Bakelse brouwerij BV bereidt zich voor op de 10e editie van het bierfestival Lekker Ding. Dit jaarlijkse evenement staat gepland voor zondag 7 juni 2026 in Bakel. Het festival, een vaste waarde op de lokale evenementenkalender, zal plaatsvinden op het Wilbertsplein in Bakel. Bezoekers krijgen de gelegenheid om te proeven van een zorgvuldig samengestelde selectie van lokale en nationale speciaalbieren. Traditiegetrouw wordt het aanbod van bieren vaak aangevuld met live muziek, wat zorgt voor een sfeervolle ambiance. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioront, regiobreek.